0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

TV Go, jouw radio in de regio. I know I could lie, but I'm telling.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Ik wil van op de mond zijn, boven het Groningerland.

ooit gevecht. Als ik hier ben, dan ben ik niks. En dat is goud voor alles. De blauwe lucht ligt over Sliek en meldens draait in de wind.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: is RTV Go.
1: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

mij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilite, paradigida. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.

0: Niemand is alleen.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: UB40 op Noord in de ochtendploeg en Red Red Wine. Goedemorgen, het is 6:08 op deze vrijdag 3 juli. En goedemorgen, dat zeg ik niet alleen tegen jou natuurlijk, maar ook tegen Rob de Vries en Sergej in het Veen. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo vlak voor het weekend en zo vlak voor de zomervakantie. En die staat op punt van beginnen hier in het noorden. Nou ben ik zelf al weg geweest. Hebben jullie toevallig nog plannen voor de komende weken?
1: Jazeker.
0: Moet ik nou echt een vraag stellen?
1: Ja. Nee, ja, een weekje naar, of een paar dagen naar de Ardennen. En dan later, van eind van de zomer, staat er nog een reisje naar Griekenland.
0: Zo?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Wat een luxe.
1: Ik ben in 20 jaar niet weg geweest en nu gaat het achter elkaar.
0: Ja, en in Griekenland dan moet je wel even met borden gaan gooien. Dat is daar traditie naar het eten.
1: Dan roep je geloof ik hoppa.
0: Precies. Nou, dat gaat helemaal goed komen met jou.
1: Dat denk

0: de hondsdol niet echt geweldig weer wordt, nou vergeet het dan maar voor de rest van de zomer.
1: Uh-oh. Nou, we gaan straks Harma even wakker maken. Ik kan dat allemaal veel beter duiden dan dat wij dat kunnen. We gaan nog even kijken naar dat toernooitje, hè, wat aan de andere kant van de Atlantische Plas wordt gespeeld. In Canada, de VS en in Mexico. Ook drie wedstrijden vannacht. Portugal-Kroatië, dat was een van de eerste wedstrijden die gespeeld werd. 2-1 in het voordeel van Portugal. En die werd ook direct al hun tegenstander. Want even later speelde ook Spanje tegen Oostenrijk 3-0 voor Spanje. En dat, ja, dat wordt een mooi duel in de achtste finale. Spanje tegen Portugal. En er is ook nog een wedstrijd op dit moment bezig. Oh, ja, dat is Zwitserland tegen Algerije. En iedereen die nog niet de tussenstand wil weten, even de vingers in de oren, want ik ga het nu zeggen. 2-0 op dit moment, in het voordeel van Zwitserland. Ja, en hij heeft gisteren in de rust van Spanje-Oostenrijk klom Infantino voor de camera achter de microfoon van een Amerikaanse televisiestation. Ja, en daar heeft hij toch even wat uitspraken gedaan, hoor. Zoals, dit is de meest onvergetelijke show en WK ooit. Nou ja, een beetje Trumpiaans allemaal. Waar duidt u nu allemaal op? Op de finale die eraan zit te komen op 19 juli. Want het wordt echt heel Amerikaans met een heuse halftime show.
0: Ja.
1: Oh. Ja, en een pauze die wat langer duurt dan een gemiddelde rust bij een voetbalwedstrijd. Allemaal grote artiesten klimmen op het podium. Wat dacht je van Shakira?
2: Natuurlijk. Ja,
1: altijd leuk om daar naartoe te kijken. Ja. Madonna. Die mag ook optreden in de halftime show.
0: Okay.
1: Ja, dat heeft ze ook al een keer eerder gedaan bij het Songfestival. Dat was ook een groot succes. Daar zong ze ook tweestemmig, hard en vals. Maar Infantino heeft ook gezegd, de komende dagen wordt een nog grotere artiest aangekondigd.
0: Dat kan toch haast niet?
1: Maar ja, wie dat is nog even afwachten. Misschien één van de volgende artiesten. Martin Garrix en Ed Sheeran komen eraan. Goedemorgen, het is 6:12.

0: Ja, naast collega's zijn het ook echt vrienden voor een leven. Martin Garrix en Ed Sheeran. En dat hoor je natuurlijk terug in Repeat It.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Hajo Kiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent al een tijdje wakker, denk ik.
2: Oh, nog niet zo lekker.
0: Oké, dus slaap nog even uit je ogen verdrijven. En dan kan de dag echt beginnen met een smakelijk bakje.
2: Ja, die heb ik al laatst.
0: Oh, die kan. Heel goed. Ja, wat staat er dan op de planning voor jou vandaag?
2: Ik moet vandaag eerst in mijn cursus. De code Rienikkers van het Rechel.
0: Oké, en voor degene die het niet weet, wat voor cursus is dat?
2: Ja, deze cursus is veilig werken langs de weg, zeg maar. Maar elke 4 jaar, of elk jaar, mag die 7 uur cursus nou voor onze ruïs, vrachtwagenruïs, zeg maar. Dus elke 4 jaar mag de code weer bijwerken hebben.
0: Ja, een soort opfrissingscursus.
2: Ja, er zijn cursussen die ik denk van, wat. Maar erfdrukcertificaat was verlopen, dus die heb ik ook al, die heb ik ook al weer op ons, zeg maar. En er zijn nou wat meer regels dan met de digitale tachograaf, dus die heb ik ook al gehad. En nou, veilig werken lezen weer, dat lijkt me ook wel leuker.
0: Ja, wat
2: zou
0: je dan leren?
2: Nou, wat de regels zijn van de borden, van de schildjes. Zoals die pilonnen, zeg maar, die met wat dagstongen schildjes, met lange stongen aanzoeken, die mooi met heel kwijt. En binnen de afzetting geen zwaarlamp, dus dat wordt ook een gevoel vergeten. Want die cursus is vermogen nog. Even ik heb al vaak de e-learning achter de computer zit. Dus ik ben al redelijk op de hoogte.
0: Ja, dus nu alles nog even in de praktijk brengen bij deze cursus. En dan kun je ook veilig werken langs de weg dus.
2: Ik heb weer zo'n biescream.
0: Heel goed. Dat was vanochtend, zei je. Dan vanmiddag nog even aan het waar.
2: Ja, we hebben nog een klusje in Old Pickle en daar moet ik eigenlijk nog geen kloor hebben, dus dan gaan we door naar meer.
0: Wat moet daar nog gebeuren in Pickle?
2: Ja, dat is bouwrijp maken van de drie woonplekken, zeg maar. Dus de weg er nog houdt, dat moet ik zo maar voort.
0: Het werk is een stuk aangenamer met dit weer dan, laten we zeggen, een dikke week geleden.
2: Ja, dit is. Ja. Maar in het corona even herkomen. Zorg dat ik ze toch ontmoeten, maar dat weet ik helemaal.
0: Helemaal geen medelijden met jou te hebben.
2: Nee. Ik heb vorige week beter in corona zitten. Maar. Het is een stuk aangenomen. Dat klopt wel, ja. Het was niet te helder.
0: Het was echt benauwd en ontzettend warm. Hoe anders is het dan vandaag en ook aankomend weekend? En daarover gesproken. Heb je toevallig wat leuks in de agenda staan voor de komende dagen?
2: Ja, we hebben een feestweek in Durban. Dus voor ons is ik weet niet precies hoe dat is. Hoe ze het kelder van Hellinghoven. Dat ze zo ver mogelijk komen voordat ze het opreven hadden. Daar hebben ze de jeugdzoon zijn rommelbaan hier in de hoek. Dus om er nu weer te kijken. Ja, en we hebben een motortoetsdag van de feestweek. Dus dat gaan we ook in nou.
0: Doen we een beetje denken aan de land en zee in de lucht.
2: Ja, dat doen ze ook van afkrik. Ik weet niet precies wat het spel uit, maar dat is met een skelter en over een bonen in het water. En een vlak zit op de stroomruim.
0: Ja, geweldig. Ja, hoog en droog of zo. In ieder geval dat soort termen hebben ze altijd.
2: Zoiets is.
0: Ja, en even welk dorp hebben we het dan?
2: Onstwedde, hè? Onstwedde. En die jeugdzoos die organiseert daar allemaal. Dus die jongens die verdwijnen ook op een clubje.
0: Kortom, een groot feest dit weekend in ieder geval in Onstwedde. Ja. En ik zei het net al, het is niet dat het weekend op punt van beginnen staat, maar ook de zomervakantie in het noorden van het land. Heb jij toevallig ook wat plannen?
2: Nee, in de zomervakantie hebben we nog zoveel plannen. Ja, we gaan even voor 2 of 3 door richting Holt. Die kan ook de vrouwen niks, maar verder hebben we gewoon thuis. Zeg maar. Dus we gaan natuurlijk op skivakantie. Ja, thuis is het net zo leuk. Van wie?
0: Heel goed. Ja, dank. Ik wens je heel veel plezier bij thuis blijven. En met werken en met de cursus. Goed. En natuurlijk ook bij die prachtige feestweek daar in ons Onstwedde. Hajo Kiel.
1: De Vroege Vogel.

0: Uit de oude doos. Maxime Nightingale en Right Back Where We Started From. En daarvoor Oetgrun, Wereld in Mijn Kop van Dion Bouwers en Dennis Krotje. En zo direct natuurlijk het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Vrachtwagenchauffeurs die nog altijd wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete, dan meldt het RDW.
1: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance, dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Ja, want sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden en ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's en ja, de boetes zijn flink hoor, die kunnen oplopen tot €800. Op het WK voetbal is Portugal door naar de achtste finale. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand, maar in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty. En dus was het aan aanvoerder Ronaldo.
2: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty.
3: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: En vlak voor tijd werd er nog 2-1 voor Portugal. En het zat trouwens niet mee hoor voor Kroatië, want er werden 3 goals van de Kroaten afgekeurd. Portugal die speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Dat won gisteren makkelijk van Oostenrijk met 3-0. En ik zei het al, zo direct de laatste nieuws uit stad en ommeland. Degene die ons bij gaat praten is Rob de Vries. Goedemorgen, wat heb jij zo voor ons?
4: Goedemorgen, ja, onrust onder jonge ouders. Waarover? Wat hoor je zo?

0: Ja, echte man van nu, hè. Damiano David en Talk to Me. Tijd voor Noordnieuws van 6:30. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Haagse politiek is er nog niet over uit waar de nieuwe kerncentrales moeten komen. In het Zeeuwse Terneuzen of de Eemshaven. De verdeeldheid in de Tweede Kamer is groot. Coalitiepartij VVD gaf gisteren aan een voorkeur voor Zeeland te hebben. Maar legde de bal bij het kabinet neer. SP-leider en Groninger Jimmy Dijk was daar ontevreden mee.
2: Voorzitter, ik heb geen één vraag aan de VVD meer. Te meer omdat de woorden er gewoon niet toe doen. Het is ontzettend pijnlijk om te zeggen, maar de woorden zijn gewoon inhoudsloos. Je kan net zo goed poep tegen de muur aan gooien.
1: Coalitiegenoten van de VVD, D66 en CDA gaven aan tegen een kerncentrale in Groningen te zijn. Vanaf de komende jaarwisseling geldt er voor consumenten definitief een verbod om vuurwerk af te steken. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Ze is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Het kost Engelina Corneef van Koperian in Groningen een kleine 90.000 euro omzet.
3: We hebben nog een beetje kindervuurwerkvoorraad, want dat mogen we gewoon tweede jaar doorverkopen. Alleen, ja, zoals het gisteren ook bekend is geworden, is eigenlijk de rest mag niet meer.
1: Groningse vuurwerkverkopers betwijfelen het effect van de wet. Ze vermoeden dat mensen gewoon naar Duitsland zullen gaan om vuurwerk te blijven kopen. Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Nissan Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Chinese bouwers mogen niet zomaar met de ontwerpen aan de haal gaan. Volgens Wagenborg zijn daar afspraken over gemaakt. De eerste schepen uit China worden in de loop van volgend jaar opgeleverd. De politie heeft gistermiddag 2 personen aangehouden in de stad. Een 25-jarige inwoner van Groningen werd aangehouden voor betrokkenheid bij een bedreiging. En ook een 30-jarige stadje werd aangehouden. Hij had een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich. Beide mannen moesten de cel in afwachting van verhoor. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor onrust onder jonge ouders. In 18% van de gevallen is de hoeveelheid PFAS in moedermelk boven de norm, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Ook lactatiekundige Geerte van den Broek uit Groningen vindt het niet nodig dat moeders zich veel zorgen maken.
4: Borstvoeding wordt nu een soort van in een heel negatief daglicht gezet voor de moeders. He, voor de, iets wat het allerbelangrijkste is wat je je kind kan geven. En waar je dus ook je vaak heel verantwoordelijk in voelt. Daarom komt die onzekerheid ook. En ik denk dat het daarin belangrijker is om de oorzaak aan te pakken. En niet nu het gevolg van eventueel een 10% minder werkend immuunsysteem.
1: In de woning van de burgemeester van Rooienstraat Oost in Hoge Zand is gisteravond een kleine brand uitgebroken. De oorzaak was een vergeten pannetje op het vuur. Niemand raakte gewond. 2 katten en een hond konden op tijd uit de woning worden gehaald. En in tegenstelling tot vorige Summer Stage concerten in het Groninger Stadspark zijn er na het optreden van Mumford & Sons weinig klachten van omwonenden binnengekomen. Over het geluid kwamen slechts 8 meldingen binnen. Daarnaast waren er 2 meldingen over parkeeroverlast en 1 over vuurwerk. Bij de 2 eerdere Summer Stage concerten lag het aantal klachten beduidend hoger. 57 rond het optreden van Snow Patrol en 81 na het concert van Kraantje Papi. Voordeel bij het optreden van Mumford & Sons eergisteren was dat de wind een stuk gunstiger stond dan bij voorgaande concerten. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Rob, dankjewel. En zometeen gaan we natuurlijk even aan Harma vragen wat het weer gaat doen vandaag en de komende dagen. Ja, tenminste, als ze wakker is.
6: Goedemorgen. Nou, we zijn er weer. Ja hoor.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Stefan Kosters.
5: En we blikken ook nog even terug op de stelling van gisteren. Die ging over het vuurwerkverbod. Er kwamen heel veel bijzondere reacties binnen. We gaan ze zo bespreken na Climie Fisher, Love Changes Everything. Bye.

0: je verliefd bent, kijk je anders naar de wereld. Dat is een beetje de boodschap van deze Climby Fisher, Love Changes Everything.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de komende jaarwisseling ziet er anders uit dan de voorgaande jaren. Want vanaf 1 augustus is het landelijke vuurwerkverbod officieel van kracht. Ja, dan is het gedaan met rotjes, vuurpijlen, noem het allemaal maar op. Brengt ons bij de stelling van gisteren. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen. En Sergej, hoe denkt Groningen daarover?
2: Nou, Geertje Veldman die heeft juist het idee dat er juist nog meer illegaal vuurwerk hierdoor binnenkomt en hardere knallen. Nog meer vernielingen en brandjes. En dat is natuurlijk heel moeilijk om te handhaven. Herman heeft wel een suggestie om de boel onder controle te houden. 29, 30 en 31 december grenscontroles uitvoeren. Iedere auto uit Duitsland bij de eerste parkeerplaats of tankstation eraf en controleren. Ja, Herman, dat zou natuurlijk wel helpen. Maar ja, hebben we genoeg mensen daarvoor?
0: Dat is natuurlijk de vraag.
2: Ja. En die moet, dat is nu al een probleem met de grenscontroles die er zijn.
0: En er is ook gewoon te weinig personeel om dat te doen.
2: Ja. En enorme files, denk ik ook nog. Maar goed,
0: dat is ook niet fijn, nee.
2: Het is in ieder geval wel goed om daar over na te denken, Herman, hoe je dat zou kunnen handhaven. Henk Dijkhuizen die zegt er zal weinig veranderen zolang er vuurwerk in België en Duitsland te koop is. De politie zal weggejaagd worden als ze in de buurt komen van groepen die met vuurwerk bezig zijn. Die kunnen dan beter op het bureau blijven zitten. Hij denkt dat er alleen maar erger op wordt. Ria ter Veld, die zegt moet je eens kijken naar het voetbal, hoeveel daar wordt afgestoken. En dat mag wel.
0: Nou ja, dat mag eigenlijk ook niet, hè?
2: Mag ook niet. Nee,
0: je wordt toch altijd op een of andere manier krijg je dan toch het stadion in.
2: Dat vind ik ook altijd heel bijzonder, ja.
0: Ja, want ik ben ook wel eens bij een handhaving geweest. En dan word je gewoon van top tot teen gefouilleerd.
2: Ja.
0: Ik denk, hoe krijgen die mensen dat mee?
2: Ja,
0: ik heb, als ik nou mijn fantasie de vrije loop laat, dan zal ik ook misschien wel weten, maar ik weet het niet.
2: Nee, wordt waarschijnlijk wel ergens verstopt. Oets Offeringa heeft gereageerd. Die zegt, ik wens ze veel succes met deze drooglegging. Dan krijg je een enorm circuit van illegaal vuurwerk en die knallen worden alleen maar harder. Dit is de oplossing niet, is denk ik de conclusie van zijn reactie. En ook Sari Hofman die denkt, dit zal nog veel en veel gekker worden dan het nu al is. En Salo Meijer, die durft nog een schepje bovenop te doen. Die zegt, dit wordt compleet oorlog. Maar dat heeft de regering op deze manier wel zelf uitgelokt. Nou ja, uitlokken dat is. Maar het kan wel een gevolg zijn dat het er alleen maar erger wordt.
0: Het is ook wel stevig geworden, hoor. Compleet oorlog.
2: Ja, dat is misschien wat overdreven. Maar in mijn beleving is het ook zo. Hè. Sinds dat knalvuurwerk is verboden, dat is al een aantal jaren zo, heb ik juist het idee dat het er ook alleen maar erger op wordt. Omdat mensen dat spul dan toch over de grens halen waar andere regels gelden. En dat hiermee naartoe nemen. Dus ja, ik had zelf ook niet het idee dat dat een hele goede oplossing was.
0: En je hoort ook wel eens verhalen dat mensen het dan gewoon in het buitenland bestellen en met de post deze kant op laten komen.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen. Dat was in ieder geval gisteren ons lopend vuur. Ja, daarmee eens. En dat is dan toch eigenlijk best wel triest dat mensen dat denken. Hè. Bijna 3/4 van de stemmers zegt, dat vuurwerkverbod gaat niks veranderen. Er wordt gewoon geknald met oud en nieuw.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Marco Borsato in de ochtendploeg. En de bestemming en onze volgende bestemming is... Nolbroek. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je had gisteravond een bijzondere avond.
1: Ja, klopt.
0: Want jij stond op de bühne, op de planken.
1: Ik stond een klein beetje op het toneel. In de schoolmusical hier zo in Nolbroek, in de Inspecteur Amerika School.
0: Oh, wel leuk, hè? Wat was jouw rol?
1: Nou, ik moest eigenlijk een soort van mezelf gaan spelen. En daarin had ik dan een bepaalde rol. Laat ik het zo maar zeggen. Het was een bioscoop, die stond op het randje van de afgrond. Nou, en ik was dus zoals het nou leek de laatste gast. Maar dat zal waarschijnlijk toch allemaal wel goud overlopen worden.
0: Oké, dan gelukkig maar.
1: Ja.
0: Ja, en dat is vaak wel het lastigste, hè? Jezelf spelen.
1: Ja, omdat je toch een tekst wezen krijgen. En dan moet je dan wel een beetje met rennen natuurlijk. Hè? Ach, nou ja, het was maar een klein rolletje, maar het was wel heel erg leuk. Het is een hele eer als je erover verhoogt. Want...
0: Zo is het. Nou, volgens mij heb je genoten. En vandaag hoef je niet aan de tekst te houden. Je mag lekker freewheelen. Als het weerbericht een beetje klopt, dan vinden we het heel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wel een beetje... Het wordt allemaal wel wat minder fraai. Wat minder zomers ook op de lange duur. Halverwege of één volk de week, denk ik, knapt het echt weer een beetje op. Maar de komende dag is het gewoon wat wisselvallig. En op dit moment wat wisselbewolkt in de stad. 12,5 groot gustenwet en warmendag 20 groen. 1 millimeter is de vaal. En de barometerstand doet ze vaart 20 millibar visvliet 20 groen. Guster 2 millimeter is de vaal. 15 groen was de temperatuur guster. Was de temperatuur zo net. En de bewolking die is er wel, maar een pol zonnestrootjes. Er zit niks over in de zwakke wisselvallig. Zuidwestenkwind, nou, dat gaat nog wel weer meer worden verdoogd. En een roodschaal, 16 graden op de thermometer, half bewolkt, 18 kilometer zicht. In gusten met 4,5 uur, dus 20,5 graden en 18 millimeter. Verdoogd, een dag met bewolken zon en een bui is ook nog mogelijk. De wind wordt motig tot krachtig, komt u het noordwesten, draait naar het noordwesten met 19 of 20 graden. Verdoogd, min vannacht op, kloos, loten meer bewolken, tegen de muur, valt er eens wat regen. De muur trekt de regen voort, komt de zon er weer bij. Maar er is ook nog weer kans op een bui en de temperatuur 20 tot 22 groen.
0: Harma, dankjewel.

Back and Stay in de ochtendploeg. Zometeen natuurlijk nog veel meer mooie muziek. Op Noord, wat dacht je van Soul Asylum, Runaway Train, komt er zo aan. Maar de zomervakantie staat ook op punt van beginnen. En daar natuurlijk zomerse muziek bij, om dat te vieren. Hier zijn...

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, inmiddels alweer 7:03 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En die krijg je van Rob de Vries.
6: Rederij Wagenborg en Delfzijl gaat vrachtschepen laten bouwen in China. De eigen scheepswerf, Nissen Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren namelijk geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij de fietsoversteek op de Breienweg in Groningen. Het slachtoffer werd geschept door een automobilist en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. En zwemmer Sean Niewold heeft op de eerste dag van het NK Lange Baan zwemmen een Nederlands record gezwommen. De Groninger zwom de 50 meter vlinderslag in 22 seconden en 69 honderdste. Daarmee plaatst Niewold zich ook voor het EK Lange Baan in Parijs in september. Meer nieuws straks om 7:30.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: De Ochtendploeg.
11: Met Stefan Koster.
5: Ja, nog heel even. Dan is de vakantie ook begonnen in Groningen. Gaan we op reis? Blijven we thuis? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

Ja, als je zomerse muziek hoort, dan weet je, de zomervakantie staat al punt van beginnen. Na vandaag is het dan ook officieel zomervakantie in het noorden van het land. Goedemorgen, het is bijna 7:10 op deze vrijdag. Ja, ook al begint de vakantie dan, het is niet echt zomers weer. Nou ja, het is wel behoorlijk aangenaam met 20 graden, misschien net iets erboven, 21, 22. De komende dagen zal er niet anders zijn en her en der kan er een buikje vallen. Nou, straks de details over het weer natuurlijk van Harma. Ook een nieuw lopend vuur komt eraan, gaat over de vakanties. Blijven we thuis? Gaan we op reis? We gaan het zo uitgebreid bespreken, maar eerst...

0: denk altijd, ach, laat dat meisje nou toch.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, ik ben ook wel nieuwsgierig.
1: Ja, ik wou zeggen, jij wil ook weten wie Sien is.
0: Nou ja, je Sien dan geloof.
2: Misschien wel een hartsvriendin.
0: Dat zou natuurlijk kunnen, ja. Nou ja, we gaan er ongetwijfeld achterkomen. Want houdt de monojournalisten en Royalty Watchers bij TD in ieder geval goed bezig.
2: Ja.
0: Weet jullie nog de dag dat jullie je rijbewijs op hebben gehaald?
2: Nee, niet meer zo echt dat moment, nee.
0: Dat was toch heel spannend, hè? Voor het eerst alleen dan in de auto.
2: Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
0: Ja, wat ik toen heb gedaan. Ik ben toen heel keurig, heb ik maar de snelheid gehouden. Ben ik naar Duitsland gegaan en toen heb ik daar gekeken hoe hard de auto kon. De autobaan.
2: De eerste dag?
0: Ja.
2: Ongelooflijk, ja.
0: Er was ook een jongeman in Den Bosch die vanochtend ook heeft gedaan. Die dacht, weet je wat? Ik haal eventjes mijn rijbewijs op. Ik heb hem net gehaald bij het gemeentehuis, inderdaad, meegenomen. En na 6 uurtjes kon hij hem alweer inleveren.
2: Oh.
0: Hij heeft het in Nederland getest, hoe hard die auto kon. Na 6 uur al je rijbewijs kwijt. Het is ongelooflijk. Ja, wat zegt Edwin altijd? Weet je, de laagvlieger van de week?
2: Ja. Ja.
1: De dag.
0: Van de week, van de maand misschien wel al. 6 uurtjes.
2: Maar wel een beetje dom, hoor.
1: Ik wou zeggen, domkop van de dag.
0: Ja,
1: ongelooflijk. En tegenwoordig heb je ook nog natuurlijk met die punten en zo.
0: Dat klopt, ja. Ja, en nou meer dan terecht natuurlijk dat hij dan is afgepakt.
2: Ja.
0: De Tweede Kamer die buigt zich dan over iets heel anders. Want ze willen eigenlijk harder optreden tegen dit. Ja, het onnodig toeteren.
2: Oh.
0: Ja, ik heb het idee dat er grotere problemen zijn in dit land dan, dan dit. Maar zij gaan zich erover buigen, want het schijnt wel, zeker in de Randstad, een groot probleem te zijn. Als er wat gevierd wordt.
2: Ja,
0: beginnen mensen direct. Ja hoor. Ja, dan wordt er getoeterd. Nou, zeker nu ook met het WK voetbal. Heel wat nationaliteit natuurlijk ook in de Randstad. En dan wordt er flink getoeterd. Nou, binnenkort gaan ze die bedragen verdubbelen. En misschien nog wel nog een paar eurotjes erbij.
2: Nou, nog een keer toeteren.
0: Onnodig toeteren, dat mag dus niet. Gaan wij nog een keer toeteren?
2: Nee.
1: Ja, wel.
2: Okay.
0: Maar is onnodig, dat mag dus niet.
2: Nee.
0: Dit mag dus niet.
2: Dat is heel veel geld, dit.
0: Goedemorgen.

0: Matthew Wilder op de hoort en Break My Stride.
1: Lopend vuur.
0: Nog heel eventjes, dan is het officieel, is ook zomervakantie in het noorden van het land, ook hier in Grun. Ja, voor de ene moment om met de caravan, tent of met het vliegtuig op pad te gaan. Voor de ander juist een tijd om thuis te blijven, lekker in de tuin te zitten of dagjes uit te plannen. Vakantievieren is de afgelopen jaren behoorlijk duurder geworden. Ja, voor een reiscamping of vakantiehuisje betaal je nu echt een flink bedrag. En tegelijk kiezen steeds meer mensen ervoor om juist dicht bij huis te blijven. Ja, en laten we eerlijk zijn, Groningen heeft natuurlijk genoeg te bieden. Dat brengt ons bij de vraag, hoe ziet jouw ideale zomervakantie eruit? Moet je echt weg om vakantie te voelen? Of geniet je net zo hard thuis?
2: Ja. Nou, ik weet uit ervaring dat je thuis en in eigen provincie prima kunt genieten. En dan kun je ook zeggen van, ik ga eens een dagje weg. Een leuk museum aan de andere kant van het land bezoeken. Of de Veluwe op, of noem het allemaal maar op.
0: Ja, voor een vakantie dan merk ik wel dat ook hoe leuk het hier ook is en hoeveel leuke dingen je kan ondernemen, noem het allemaal maar op. Voor een vakantie wil ik toch even weg.
2: Ja, het is wel goed om er even uit te zijn.
0: Ja, even andere weg omgeving. Uit de dagelijkse sleur, de dagdagelijkse dingen, dat je helemaal niet aan herinnerd wordt. En dan
3: even niet de was hoeven te doen of het huis gewoon moeten maken, dat soort dingen. Ja, het is wel even fijn om in een andere omgeving te verblijven.
0: Ja, dat brengt
3: andere cultuur, andere indrukken, noem maar op.
0: Ja, dan denk ik ook dat onze stelling van vandaag behoorlijk wat tongen los zal maken. Want de stelling is, de mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen.
2: Ja, en we zijn benieuwd hoe daarover gedacht wordt. Laat het maar eens weten. 050-3188-288. Bellen of appen, allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur is natuurlijk ook terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kan je ook even je reactie achterlaten.
0: Hartstikke leuk. Als je dat doet, 57% van de stemmers is het trouwens op dit moment eens met die stelling. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, zo vlak voor het weekend pakken wij de toeters en de slingers er alvast bij, want het is tijd voor een feestje.
5: Gefeliciteerd!
2: Hoi, hoi, hoi, hoi.
0: En hoi, hoi, hoi, hoezé, dat zeggen wij tegen 1448 Groningers. Want zoveel zijn er jarig vandaag.
2: Oepoe.
0: Heel wat taartjes worden er dus gegeten in onze provincie vandaag. En er zijn ook behoorlijk wat prominente jarig. We vinden ze allemaal terug bij ons op de verjaardagskalender. Wat dacht je van Tom Cruise?
2: Oh, die is jarig.
0: Ja, hij zal behoorlijk glimlachen, denk ik, want hij is 64 geworden.
2: Sowieso.
0: Van harte.
2: Ja.
0: In ons eigen land viert mevrouw Killerbody haar 45ste verjaardag. Dan heb ik het over Faya Laurens.
2: Oh ja, met dat boek.
0: Ja, ze brak,
2: Killerbody.
0: Ja, en ze brak door als actrice in die serie waar jij ook wel eens in speelt.
2: Ik ben één keer figurant geweest. Goede tijden, slechte tijden.
0: Precies. Nou, tegenwoordig presenteert ze ook verschillende programma's. Nou, ze schrijft boeken. Maar ja, die boeken die gaan dan over zo'n killer body. Hè. Je moet gezond leven.
2: Ja.
0: Dus waarschijnlijk geen taart daar op de koffietafel.
2: Nou, dan
0: gauw door naar de volgende.
2: Ja, we gaan daar niet naartoe, hoor.
0: De volgende jarig is Jacques Zwart. Beter bekend natuurlijk als Mr. Ajax. Hij speelde van 17 seizoenen en in het eerste van Ajax. En staat met 228 doelpunten derde op de lijst van Ajax topscorers alle tijden. Hm. En nou wordt 88.
2: Van zo, mooi.
0: Dan gaan we naar de jarige van vandaag. Want Shane Lynch ziet Abraham.
2: Gefeliciteerd, maar we...
0: Ja, die naam zegt jou niks, hè? Dat dacht ik al.
2: Dat ook alweer?
0: Ik zag een groot vraagteken op je voorhoofd staan. Ja. Dat is één van de boys van Boyzone.
2: Oh!
0: En ook in ons land scoorden ze mega hits. Shane Lynch is de muzikale jarige van vandaag. 50 is hij geworden. Eén van de boys dus van Boyzone. En dit was een van hun allergrootste hits. The Picture of You. Van harte.

0: Gronings Goud van deze week. Annemarie Zuidema en My Son. Het is bijna 19:30, bijna tijd voor Noordnieuws. En Rob, wat horen wij zo?
1: Ja, dan hoor je dat je moet uitkijken als je je begeeft op de weg tussen Pedum en Stedum.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is iets na 19:30 en dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf 1 augustus mag er door particulieren definitief geen vuurwerk meer worden gekocht en afgestoken. De wet die dat vastlegt is deze week bekrachtigd door het kabinet. Het verbod betekent een lelijke streep door de rekening van vuurwerkverkopers. Het kost Engelina Korneef van Koper en Jan in Groningen een kleine €90.000 omzet.
9: Aan de ene kant ik snap waarom het niet mag voor de hulpverleners. Alleen waarom? Denk ik dat ze de plank misslaan. Dus eigenlijk, je pakt alleen een Nederlandse ondernemer. Want de mensen die het vuurwerk willen afsteken, die krijgen het toch wel.
1: Ze vermoedt dat mensen naar Duitsland blijven gaan om vuurwerk te kopen. En pleit dan ook voor een Europese aanpak om zwaar vuurwerk zoals cobra's uit te bannen. Rederij Wagenborg in Delfzijl gaat vrachtschepen bouwen in China. De eigen scheepswerf van de rederij, Niesten Sander in Farmsum, heeft daar de komende jaren geen tijd voor. Het gaat om 10 schepen die geschikt zijn om over bevroren zeeën te varen. Chinese bouwers mogen niet zomaar met de ontwerpen aan de haal gaan. Volgens Wagenborg zijn daar afspraken over gemaakt. De eerste schepen uit China worden in de loop van volgend jaar verwacht. Bij de fietsoversteek op de Braaienweg in Groningen is gisteravond een gewonde gevallen. Een automobilist schepte daar een fietser. Het slachtoffer moest behandeld worden in een ambulance. In de nasleep vond nog een tweede aanrijding plaats. Daarbij raakte niemand gewond. Winkelbeveiligers hebben gisteravond in Groningen een fietsendief aangehouden. De man zou een fiets hebben gestolen van mensen in de Herenstraat. In de Hallingenstraat kon de vermeende dief in de kraag worden gevat. Hij is daarna aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau. In de sloten aan de Wildevangsterdallen in Wildevank is sprake van veel vissterfte. Op meerdere plekken drijven levenloze vissen. Volgens waterschap Hunze en Aas daalt in de zomer het zuurstofgehalte van het water. En groeien er meer planten, waardoor vissen het moeilijk hebben. Eerder deze week was er ook massale vissterfte in een vijver in het zuiden van de stad. Fietsers en voetgangers op de weg tussen Bedum en Stedum moeten uitkijken. Een buizerd die nestelt in een boom langs de Stedumerweg belaagt er geregeld voorbijgangers. Natuurfotograaf Wilke van der Laan beschrijft het gedrag van de terrorbuizerd.
10: Vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschamen ze. Dus elke nooit die hier langskomt of fietsen of wandelen of hardlopen, ja, die is een leven uit zeker.
1: Ja, het broedseizoen duurt nog tot volgende maand. Tot dan is het dus nog even oppassen. De gemeente waarschuwt voorbijgangers met een bord voor de agressieve buizerds. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: En daar kun je het geluid waarschijnlijk nog een keer horen. Tenzij jij hem nu nog een keertje nadoet, die buizerd.
1: Nee, dat niet.
11: Nee, oké.
1: Maar je kunt het wel zien daar.
11: Nou ja, misschien kan ik Harma zo verleiden om dat geluid nog even na te doen. Want Harma gaan we zo eventjes bellen, want we zijn benieuwd wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend.
12: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
13: 63,
12: wij...
13: 63, man. Het zijn er 63.
12: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past. Check werkenbijwagenborg.com.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Stefan Kosters.
20: Goedemorgen. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel onrust onder jonge ouders. We gaan het zo bespreken met lactatiekundige Geerte van den Broek. Dat doen we allemaal naar muziek van de Bee Gees.

0: Ja, op een of andere manier klinkt muziek nog net iets beter op de vrijdag. De Bee Gees in de ochtendploeg en Night Fever. Nou, nieuws dat PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel onrust bij jonge ouders. Toch blijft het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ouders niet moeten stoppen met borstvoeding geven. Lactatiekundige Geerte van den Broek merkt dat veel moeders door de berichten beginnen te twijfelen. En we hebben haar nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij merkt dus dat het nieuws veel losmaakt. Wat hoor je dan zoal van moeders?
1: Nou, dat moeders in ieder geval gaan twijfelen of ze bijvoorbeeld wel borstvoeding zouden kunnen gaan geven of de borstvoeding kunnen blijven geven. Het is natuurlijk een soort van belangrijkste wat je aan je kindje mee kan geven. En voor de moeder een heel belangrijke taak, omdat alleen zij daarop aangewezen is. Ja, en als je daaraan gaat twijfelen, dan doet dat natuurlijk iets met je moedergevoel. Dus dat geeft onrust.
0: Ja, want waar zitten die zorgen dan het meest en waar zijn ze dan zo bang voor?
1: Nou, of ze hun kind misschien schade toedoen doordat ze hun eigen melk geven. Als je hoort dat je het immuunsysteem van je kindje kan aantasten, ja, dan doet dat natuurlijk wat met je. Want dat is voor je kleintje natuurlijk ook niet goed.
0: Ja, nou is het advies van het RIVM en het voedingscentrum dat ze daar niet mee moeten stoppen en gewoon borstvoeding moeten geven.
1: Klopt.
0: Oftewel, je moet je geen zorgen maken. Klopt dat wel?
1: Ja, klopt, inderdaad hoor. En het is heel belangrijk dat moeders dat vooral weten. Hè. Er komt een kop in de krant met PFAS is gevaarlijk en gevaarlijk voor jou en je kindje. Maar we weten dat het echt een hele kleine risicoberekening is. En absoluut ook niet een diagnose. Hè, dus moeders hoeven zich daarin geen zorgen te maken. We geven daarin ook altijd aan. Het gaat ook om meer factoren dan alleen bijvoorbeeld iets van PFAS wat ergens in zou kunnen zitten, waardoor je misschien een kans op 10% vermindering van je immuunsysteem zou hebben. Het gaat ook om omgevingsfactoren. Hoe ga je om met je kindje? Maar ik noem maar wat. We ademen PFAS bij wijze van spreken ook in. Het zit ook in ons drinkwater. Dus het zit al overal. En op de manier waarop het nu in het nieuws is gebracht, lijkt het een beetje alsof het probleem bij de moeder ligt. Maar het probleem ligt natuurlijk uiteindelijk bij de PFAS.
0: Ja, ik schrok er ook wel van hoor, toen ik het nieuws hoorde. 1 op de 5 moeders met die borstvoeding geven. Ja, daar bevat de moedermelk meer PFAS dan zou moeten. Ik kan me voorstellen dat jij daar ook van schrikt.
1: Ik schrok er zeker van toen ik het nieuws kreeg. Niet omdat het voor mij nieuw is, want ik heb er vorig jaar ook al een artikel op geschreven. Waardoor ook uiteindelijk de NOS bij mij terecht is gekomen om mij te interviewen. Dus het is geen nieuw nieuws. Er is alleen een nieuw onderzoek gedaan. Maar vooral de moeders schrikken ervan. En dat merk ik ook op mijn social media account. Ik heb een account wat wereldwijd een platform is van de Borstvoeding Academie. Waar ik moeders vooral eerlijk leer hoe borstvoeding werkt. En daar kreeg ik heel veel berichtjes, privéberichtjes binnen van moeders die zeiden, oh, wil je hier alsjeblieft aandacht aan besteden, want ik maak me ineens zorgen, kan ik nog wel borstvoeding geven? Dus vooral onder de moeders leeft het. Wij als zorgverleners, lactatiekundigen breed, maar ook vereniging breed van de NVL, zeggen wij altijd, moedermelk blijft alsnog de beste keuze. En dat wordt ook ondersteund door het voedingscentrum en het RIVM, gelukkig.
0: Ja, toch zegt mijn gevoel, is flesvoeding dan niet veiliger?
1: Nou, flesvoeding wordt natuurlijk ook getest. En er wordt inderdaad getest dat in poedermelk minder PFAS zit. Maar poedermelk maak je ook weer, bereid je weer met water. En daar zit dan ook weer PFAS in. Wordt vaak gegeven in plastic. Dus daar zitten ook weer allemaal andere factoren in. En daarbij moet je bedenken dat moedermelk ook nog weer heel veel immuunstoffen meegeeft. Dus ze geven aan dat het je immuniteit zou aantasten. Maar we weten bijvoorbeeld dat je 50% kans minder kans hebt op bloedwiegedood. Maar ook infecties, oorontstekingen, allergie en astma. En juist de opbouw, het versterken van het immuunsysteem geef je met moedermelk mee. En dat kan met poedermelk nooit op die manier worden benaderd. En hier hebben we het dan alleen over de voordelen van de moeder. Maar voor het kind, maar voor de moeder zijn er ook heel veel voordelen. Denk aan bijvoorbeeld verlaagd risico op borstkanker en eierstokkanker. Maar ook verlaagd risico op diabetes type 2. En we weten van diabetes dat het een hele grote probleem natuurlijk is in de maatschappij. En dus we moeten het eigenlijk meer als totaal gaan zien dan alleen dat ene mini-kleine stukje PFAS waardoor moeders nu heel onzeker worden.
0: Ja, zijn er trouwens wel dingen die moeders zelf kunnen doen om hun blootstelling aan PFAS te beperken?
1: Ja, daar zijn wel richtlijnen voor opgesteld. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat je je water zou kunnen filteren, hè, met actief kool. Daarvoor wordt het dan gedeeltelijk eruit gehaald. Maar ook goed kijken naar wat voor verpakkingen zit jouw eten. Bijvoorbeeld fastfood zit heel vaak in van die vetbestendige zakken, hè, waar het vet bijvoorbeeld niet doorheen loopt. Nou, daar schijnt dan weer veel PFAS in te zitten. En denk ook aan die anti-aanbakpannen die je altijd natuurlijk hoort in het nieuws. Als je die beschadigd zijn, die moeten gewoon weg, want dan komt die PFAS er vanaf. En dat kun je vervangen door bijvoorbeeld gietijzer of roestvrij staal of keramisch. En zo zijn er eigenlijk ook bijvoorbeeld in je verzorgingsproducten bepaalde stoffen waar PFAS in zit. Dus er zijn zeker stappen die je kan doen.
0: Kortom, je conclusie is, maak je geen zorgen.
1: De conclusie is, maak je geen zorgen. Wees je bewust van wat je gebruikt in je omgeving van je kindje. En wees je vooral ook bewust van alle gezondheidsvoordelen voor moeder en kind die je met moedermelk wel meegeeft, die je met kunstvoeding niet mee kan geven.
0: Lactatiekundige Geerte van der Broek, hartelijk dank voor de toelichting. Zometeen hier Harmo Boer met een uitgebreid weerbericht. We zijn benieuwd wat het weer gaat doen vandaag en in het weekend. Je gaat het horen na deze van Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: Ja, hij stond jarenlang bij One Direction. Inmiddels is hij solo. Niall Horan en scoort hij hit na hit. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een aantal collega's hier die willen graag weten wat het weer volgende week gaat doen. Ja. Want ja, maandag begint het, hè? Rondje Zummer gaan ze met de boot weer door de provincie. Hartstikke leuk wordt dat. Maar ja, hoe leuk zou het zijn als we er ook heel veel mooi weer bij hebben?
1: Ja, nou, het is nou alleen nog slecht.
0: Oh.
1: Het glas is half vol. Volgende week wordt het een beetje van alles en nog wat. En het zal nooit de hele dag gewoon regen. Maar ik zeg wel, het zal er met halverwege volgende week regelmatig een aantal buien overtrekken. Dus ja, dat is toch wel een beetje de domper op de pret. Wel de eerste week worden of dat we ons bevinden is wat meer richting Bareveld, Stadskanaal die kant op. En ik denk dat dat op zich dan wel weer gunstig is voor de weersverwachting in die omgeving. Temperatuur ligt er ook een stukje hoger dan in het noorden van de provincie. Maar nee, dreug blijft nooit. En op dit moment zeg ik ook dat vooral in het noordoosten van de provincie, Oudhoosen, Roodschaal, Eemsholm, Delfzijl, Termunten, richting de Dollard, Vennewold, dat er toch een aantal buien en buitjes liggen. En die blijft door de komende uren ook wel wat actief. Geleidelijk aan gaat die buitenactiviteiten meer roet. En op zoals het nou ligt, is het vanmiddag op de meeste plek naar de mol dreug. En ja, dan is er ook wel regelmatig zon. Maar desondanks, en dat heeft ook te maken met die motige tot krachtige noordwestenwind, wordt maar 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht opklaars, loter meer bewolkt, tegen de muiden vanuit het westen regen. Muiden trekt de regen weg en de komende zonde weer bij. Er is wel kans op een bui en de temperatuur 20 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. Lopend vuur. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. Dat is de stelling van vandaag. En er komen toch al leuke reacties binnen, Sergej.
2: Ja, daar zijn we blij mee. Gea Piek reageert. Nu ik niet meer naar Griekenland of Portugal ga, blijf ik lekker thuis. Als ik zin heb, dan kan ik hier prachtig fietsen. Want Groningen is ook gewoon heel erg mooi. En als je dat goed beseft, dan hoef je ook niet eens meer naar het buitenland. Gerda die zegt, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan dit jaar weer naar Italië. En dan ben je in een andere omgeving. Ik hou ook van de bergen. Dus nee, de zomervakantie beleef ze niet in Groningen, maar dus in het mooie zonnige Italië.
0: Nou, fijne vakantie alvast.
2: Ja, Webina Huisman, die blijft hier zeker. En die gaat flink genieten ook van Rondje Zummer. Ze kijkt er nu al naar uit. Nou, wij met jou, Webina.
0: Zeker, en dan pas kun je echt zien hoe mooi Groningen is. Maandag begint dat Rondje Zummer. De mooiste zomervakantie bleef je gewoon in Groningen. Praat met ons mee. Dat kan, zoals gezegd, via 050-3188-288. En stemmen doe je in de app van Noord of op rtvnoord.nl. En daar zie je dan ook de tussenstand staan. 57% van de Groningers is het eens met de stelling, de mooiste zomervakantie bleef je gewoon in Groningen.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Ja, dit is een noodgeval op Noord. En wat is allemaal gebeurd in stad en ommeland? Zometeen hier de hoofdpunten uit Noordnieuws na het NOS-journaal van 8 uur.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: In Groningen
8: luistert naar Groningen 1.
9: Ja, met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
10: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
9: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
11: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
9: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
1: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: elke ochtend hier in Goud brengt ze het zonnetje. You Bring On The Sun. We hebben het natuurlijk over collega Linda Koops.
1: Ja, goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Linda.
1: Het is vandaag vrijdag 3 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Nou, je hoort hem al. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Asma. Ja, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen,
1: dus,
0: Linda.
1: Ja, ja. Het is koeler vandaag. Nou, al een aantal dagen eigenlijk.
0: Ja, of komt dat door die airco rechts van mij? Ik denk als ik hier papier op mijn tafel leg, dat weggeblazen wordt. Dus,
1: ja, denk je? Ik vind het heerlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar het was ook warm hier in het pand. Hè. Voor de luisteraars die niet precies weten waar wij zitten. We zitten boven de bibliotheek in Vlagwetten met de radiostudio's. En een plat dak, dat wordt nogal warm. Dus voordat wij hier de warmte weg hadden, dat vroeg nog wel wat.
1: Ja, het gaat er heel snel in. Het gaat er wat langzamer uit. Maar ja, goed, dat weten we inmiddels. Gelukkig hebben we airco's, hè? Wat hebben we vanochtend allemaal in het programma? Nou, deze zomervakantie organiseert het beweegteam van de gemeente Westerwolde opnieuw de Summer Break. Een gezellig en actief beweegfestival voor jong en oud. En we spreken hierover met Tim Bijleveld. Lilian Zielstra die brengt ons op de hoogte van het programma in de bibliotheken van Westerwolde. En we spreken Gerrit van der Veen over het Hazenwinkelfonds. RTV Go en RTV Westerwolde zetten morgen een belangrijke stap in de ontwikkeling van streekomroep Groningen 1. En daarover spreken wij met onze voorzitter Jan Hebers. En Suzanne Visser vertelt ons alles over het aankomend programma van De Klinker in Winschoten. En het is vrijdag. En dus dat betekent dat we weer een Wie van de Drie lijstje hebben. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1, Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. En plaatje 2, Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3 is R.E.M. en Shiny Happy People. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Grete Donkerbroek is ook bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: waar je over gaat beginnen.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Want er zijn dus...
2: Groningen 1 verkeersinformatie.
1: Precies. Er zijn dus wegwerkzaamheden aangekondigd op de A7 Winschoten na de Duitse grens en terug. En dat begint vanaf 6 juli tot en met 21 juli. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Rijkswaterstaat voert van maandag 6 juli tot en met dinsdag 21 juli dus onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.
0: Ja, dat is. We hadden het hier net al even over. Als je met je caravan op pad moet, dan is dat vaak wel een dingetje. Want dan worden die rijbanen wat smaller.
1: Ja.
0: En dat is spannend.
1: Ja, dat is zeker spannend.
0: Ja.
1: Maar dat is ook wel eventjes iets om dus rekening mee te houden. Uiteraard kan je dus online alles zien. Hè, van A naar B. Dan kun je natuurlijk zien waar het allemaal is. En wat ze allemaal precies gaan doen. Maar het is wel eventjes iets om rekening mee te houden. Want het is volgens mij vrij uitgebreid.
0: Ja, mocht je op pad moeten de komende dagen al, let even op. Want maandag 6 op 7 juli de nacht vanaf 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens is de A7 richting Winschoten afgesloten. Daar hebben we dan nog niet zo heel veel last van. Maar de dag erop, dinsdag 7 op 8 juli, dan gaat de weg richting Duitse grens dicht. Dus even op letten.
1: Ja, en dan maandag 13... maandagavond 13 op 14 juli dus is hij volledig afgesloten in beide richtingen. En ook op de maandag 20 op 21 juli. Dus dat is wel iets om even rekening mee te houden inderdaad.
0: Ja, en buiten de afsluitingen rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Dus er is maar één rijstrook beschikbaar.
1: Ja, en dan duurt de reis toch best wel lang.
0: Precies, ja. En hou er even rekening mee, ook alle op- en afritten zijn dicht. Dus mocht je op pad willen, kijk eventjes op vananabeter.nl.
1: Nou, lijkt me helemaal goed. We gaan lekker verder.

0: waren er al, ja. Ja, de Midnight Dynamo's van de ik ben helemaal van slag in één keer, Aline. Matchbox op Groningen 1. Ja, dus, dat heb je als je gewoon gezellig zit te kletsen in de studio buiten de uitzending om. Dat,
1: ja, voor de luisteraars, die weten natuurlijk niet altijd helemaal hoe dat gaat. Maar tussen de bedrijven door, zeg maar, tussen muziek, ja, dan kletsen wij natuurlijk wat.
0: Ja,
1: en soms gaat de microfoon eerder aan dan dat je verwacht.
0: Ja, en dan hebben we ook wel van dat soort discussies over. Nee, waar we het net over hadden, is wat we eigenlijk nu op de radio willen gaan bespreken.
1: Ja, dat klopt. Plastic tassenloze dag. Dat is het vandaag, 3 juli. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat wij bewust worden gemaakt dat plastic niet goed is voor het milieu. Nou ja, dat weten we inmiddels allemaal best wel. Maar we hadden het er even over van ja, hoe onhandig het soms wel niet is dat je eventjes snel een boodschapje moet doen en dat je dan geen tas mee hebt.
0: Ja, ik heb standaard tassen eigenlijk normaal gesproken klaarstaan bij de kapstok. Dat is boodschappen gedaan, tas mee, klaar. Maar inderdaad, soms dan rij je van A naar B en denk je, oh weet je, dat pak melk was op. En ik loop even bij de supermarkt binnen en je kijkt dan eventjes verder en denk je, oh ja, ik moet ook nog een pak hagelslag meenemen en laat ik dan ook maar gelijk een brood meenemen. En dan sta je daar dus met een 2 armen vol producten bij die kassa.
1: Ja.
0: En dan heb je geen tas bij je.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar ik was blij om te herkennen, Linda, dat ik niet de enige ben.
1: Nee, dat weet je. En iedere keer denk ik weer, ik ga niet nog een keer zo'n grote tas erbij kopen. Die dingen zijn ook best wel duur. Ik heb ook het idee, sinds dat wij geen plastic zakjes meer krijgen, dat die big shoppers en wat ze daar allemaal voor als alternatief hebben, dat die dingen echt gewoon verschrikkelijk duur zijn geworden. En iedere keer denk ik weer, ik ga het niet doen. Ik heb een hele kast vol met van die big shoppers en andere dingen. Maar soms moet je wel hier.
0: Ja, precies. En heb je ook wel van die mooie gerecyclede tasjes? Dat zijn van die kleine propjes die je eruit halen. En jij zegt net, ik heb meestal zoiets in mijn tasje zitten. Ja, dat voordeel heb je als vrouw. Die hebben vaak een tasje bij zich. Ik heb eigenlijk nooit een tasje bij. En om dan altijd met zo'n prop in mijn broekzak rond te lopen, dat ziet er ook weer niet uit, zeg maar. Dus hoe los ik dat op?
2: Nou, een tasje, Jan.
0: En wat zeg je, Greta?
2: Wil je een tasje?
0: Het zullen vast leuke tassen zijn voor mannen.
2: Ja, maar mannen hebben ook heel vaak tassen.
0: Ja, maar ik zie me daar niet zo snel mee lopen.
2: Okay.
0: Ik ben ook bang dat ik zo'n ding kwijtraak, zeg maar.
2: Nou, dat zal het zijn.
0: Ja,
1: dat is dan ook wel weer man-eigen, inderdaad, om dingen kwijt te raken. Maar goed, daar gaan we
0: weer
1: over.
0: Zullen we de volgende plaat gaan draaien?
1: Het is wel zo dat die propjes, zeg maar, waar jij het over hebt, dat die dingen, die kunnen qua gewicht echt helemaal niets hebben. Dus ga je naar een drogisterij, ik zal geen namen noemen, mm-hmm. En je neemt wat meer shampoo en dat soort dingen mee, en ja, dat is toch best wel gewicht. Dan moet je uitkijken met die prop. Tasjes, zeg maar. Okay, dan moet je echt wel een beetje
0: onder op de grond, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dus inmiddels heb ik een wat mooier, steviger tasje in mijn tasje, inderdaad.
0: Aha.
1: Tenminste, dat is de bedoeling. Is niet altijd zo, maar dat is wel mijn streven.
0: Ja, en dat allemaal naar aanleiding van het plastic tasvrij, plastic tasloze dag. Je had er iets moois van gemaakt.
1: Ja, ik niet.
0: Oh, er is over nagedacht.
1: Ja, er is echt over nagedacht. Niet alleen door mij, maar dat is de plastic tassenloze dag. Officieel, vandaag.
0: Je luistert naar Groningen 1 met The Cure, Close to Me.

0: Ja, het werd de tegenhanger van de boybands, de Spice Girls en Spice Up Your Life op Groningen 1.
1: Ja, het is alweer 9:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
2: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Grete Donkerbroek. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeelaardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekendgemaakt omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keuze voor dit seizoen kan worden veranderd. Na een debat in de Tweede Kamer is nog altijd niet duidelijk of de Eemshaven de locatie wordt voor nieuwe kerncentrales. Op de publieke tribune waren ook veel Groningers aanwezig. Tijdens het debat zei staatssecretaris De Bat dat er nog geen besluit is genomen over een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Volgens hem moeten eerst alle onderzoeken en procedures worden afgerond. Na het zomerreces praat de Tweede Kamer verder over de plannen. Kamerleden kunnen dan via moties nog invloed uitoefenen op het vervolg van het locatieonderzoek. Het kabinet verwacht in het najaar een definitieve keuze te maken voor de locatie van de nieuwe centrales Groningen of Zeeland. Femke van der Schuur uit Boven Pekela is afgelopen woensdag benoemd tot kinderburgemeester. En Lian Schaftenaar uit Oude Pekela tot loco-burgemeester van de gemeente Pekela. Ze nemen het stokje over van Lieke Opperwal en Saar Kremers. Een heel schooljaar lang, 2026-2027, gaan Femke en Lian zich inzetten voor Pekela. Ook is voor de allereerste keer een kinderraad geïnstalleerd. De kinderraad bestaat uit 10 kinderen uit de gemeente Pekela en komt 2 keer per jaar bij elkaar om met de burgemeester mee te denken over thema's die belangrijk zijn voor kinderen. Op de Molenstreek in Finsterwolde zijn 3 voertuigen ernstig beschadigd. In een bocht na de rotonde schoof een niet vergrendelde steunpoot van de vrachtwagen uit. Deze raakte een passerende auto en sleepte de auto een stuk mee. Een achterliggende automobilist kon daardoor niet meer op tijd remmen en botste op de voorliggende auto. Het ongeval zorgde voor veel materiële schade. Een volwassene en baby zijn in de ambulance nagekeken, maar bleken gelukkig niet gewond te zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag volop de ruimte en er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. Maar het wordt ook warm vanmiddag, want dan loopt de temperatuur op naar zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is een plaatselijke bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Plaatje 1, Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Plaatje 2 is Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3, R.E.M. en Shiny Happy People. Jan, heb jij al een keuze gemaakt?
1: Ja, die had ik al gemaakt dat ik het lijstje maakte afgelopen woensdag. Want toen zaten we hier in de studio en we hadden het over wat doe je buiten de uitzending. Toen was het, is er al een wie van de drie? En toen had ik hem al gekozen. Ja, ja, ik ga voor R.E.M., Shiny Happy People.
0: Oké. Okay. Oh, dat had ik eigenlijk niet verwacht.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh,
0: okay. Nou, hartstikke goed. En Greta?
2: Ik ook.
0: Oh. Nou, wat mooi. Ja. En zou ik je het wel vertellen? Ik ook.
2: Nou ja. Ja. Dat is een leuke.
1: En weer wijken we af van wat de luisteraars stemmen.
0: Ja, dat klopt. Ja, daar houden we dan wel weer van. Ja,
2: ik heb ook nog even getwijfeld met twee, hoor.
0: Oké. Okay. The Edge of Heaven. Ja, dat...
2: Ja. Die heeft ook wel iets. Eén valt volledig af voor mij.
0: Oké. Okay.
2: Maar dat vind ik gewoon helemaal niks.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is onduidelijk.
2: Nee, maar dus twee, maar ik neig denk ik toch echt naar drie.
0: Ja, hè? Ja. Ik bedoel, shiny happy people. Wie houdt nou niet van happy people? Positive vibes. Dus ik hou daar ook van. Dus laten we dat doen. Ja, maar we gaan zien natuurlijk, hè, wat er gestemd wordt. Want wij mogen helemaal niet kiezen. Ja, nee, sorry. Wij mogen helemaal niet kiezen. De luisteraars mag kiezen. En stemmen kan dus nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Groningen.

0: Fiona Wills en Gotta Get Along Without You Now op Groningen 1. Het is 9:45 op deze 3 juli alweer.
1: Ja, tijd gaat hartstikke snel.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ja, en we spreken straks Tim Bijleveld over de Summer Break in Westerwolde. En ja, dat is een activiteit, een festival, zeg maar, voor jong en oud.
0: Ja, ik heb overal de banners al zien hangen. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus daarover spreken we dus straks met Tim Bijleveld.
0: Na Playa Hitty. Summer!

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Volgende week staat Westerwolde in het teken van Summer Break. En we spreken hierover met Tim Bijleveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Summer Break, wat is dat precies?
2: Summer Break is een project van het beweegteam van de gemeente Westerwolde. En waarbij we in de zomervakantie een sport- en spelweek organiseren voor jong en oud.
1: Voor jong en oud. En hoe ziet dat er precies uit?
2: Ja, dit jaar hebben wij gaan we weer 3 dorpen bij langs. We beginnen maandag in Vlagtwedde en dan gaan we dinsdag naar Bellingwolde. En woensdag en donderdag zijn we in Ter Apel. En dan hebben we overdag allerlei activiteiten, zoals een beweegfestival voor kindjes tot 12 jaar. Diverse clinics voor onze jongeren in de gemeente. We hebben fiets- en wandeltochten voor senioren. En zo hebben we voor iedereen wat wils.
1: En moeten kinderen zich ook aanmelden?
2: Ja, dat is wel wenselijk. Zeker voor de clinics voor jongeren. Dat is echt wel nodig om je daarvoor aan te melden. En dat kan allemaal op onze website westerwoldebeweeg.nl. Daar staat alle informatie op om je aan te melden. En anders kan men contact met mij opnemen.
1: En hoe zien de activiteiten er precies uit? Wat is er allemaal te doen?
2: Ja, nou, mooi dat je dat vraagt. We hebben het beweegfestival, wat ik al zei, voor de jongste kinderen. Dus dan kun je denken aan dat er gesminkt wordt, dat je kunt knutselen. We hebben springkussens, er is een leuke speurtocht. Dus dat is echt is heel divers en dat is tot ongeveer 12 jaar. We beginnen overigens alle dagen met een prikkelarm beweegfestival voor kinderen die minder goed tegen de prikkels kunnen. Dat is van 10 tot 11 uur. En daarnaast hebben we ook nog clinics voor jongeren. Denk aan persluchtduiken, padel. We hebben een teenage party samen met onze jongerenwerkers van Stichting Welzijn Westerwolde. En voor onze senioren hebben we mooie fietstochten en wandeltochten voorbereid.
1: En zijn er ook nog kosten aan verbonden?
2: Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. De activiteiten zijn gratis. Het is wel zo, wat ik net al zei, dat je voor de clinics, voor de jongeren, moet je dat echt aanmelden. Want zoals bij persluchtduiken, dat is helemaal gratis. Maar we hebben maar beperkt plek. Dus dat is wel belangrijk om je daarvoor via onze website aan te melden. Het beweegfestival, dat is voor de kinderen tot met 12 jaar. Daar kun je ook aanmelden op de dag zelf bij de aanmeldtafel.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En vanaf maandag gaat het dus al beginnen.
2: Ja, zeker. We hebben er zin in. En bedankt dat ik even mocht langskomen.
1: Heel graag gedaan.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Don Henley op Groningen 1 met The Boys of Summer. Ja, en die summer break, ik zat er even naar te luisteren, Linda. Heb jij dat wel eens gedaan, dat scuba diven en zo?
1: Nee, maar dat lijkt me helemaal fantastisch. Ik heb sowieso een zoontje die echt helemaal gek is van water en het onderwaterwereld voornamelijk ook. Dus ik denk dat dat in de toekomst best eens een keer gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Ik heb dus dat ook nog nooit gedaan. En ik ben zelf geboren met een lichte longafwijking. Dus sowieso op het moment dat ik water en een zwembad zie en het wordt warm en benauwd, dan word ik al niet blij. Maar ik zou het wel graag willen, maar ik ben dus gewoon heel bang als ik dus onder water verdwijn, hoe zit dat met zuurstof en zo? En
1: ja, ik weet, daar heb je dus die perslucht.
0: Ja, precies. Maar ik ben dus gewoon, dat is een stukje angst of zo voor mij. Dat ik denk van, ik zou zo graag dat willen leren en dan gewoon ook gewoon op termijn, weet ik van, naar een van de tropische plekken en dan naar zo'n koraalrif en kijken wat daar rondzwemt.
1: Nou ja, Egypte blijkt nogal een hele bekende te zijn, hè, om te gaan duiken, zeg maar. Dus daar, ja, dat moet een hele mooie plek zijn. Maar ja, ik ben het met je eens. Lijkt me helemaal fantastisch. Ik heb er geen angst voor. Ik bedoel, laat me komen. Maar goed, dan wil ik dat wel graag met mijn jongste zoon ook doen. En die is nog een beetje te jong. Dus we wachten daar nog wel even mee.
0: Heb jij wel eens gedaan, Greta?
2: Nou, dat niet. Maar daarom sluit ik even aan. Ik heb op Bonaire heb ik wel gesnorkeld.
0: Ja?
2: En ik denk, als je duiken een stap te ver vindt, dan is het ook heel leuk om eens te beginnen met snorkelen. Want snorkelen is fantastisch. En zeker op bijvoorbeeld zo'n eiland als Bonaire. Want daar heb je prachtige, kleine, natuurlijke strandjes. Land als Bonaire. Want daar heb je prachtige, kleine, natuurlijke strandjes. Het is niet zo toeristisch. Waar je heel erg fijn kunt snorkelen. En prachtige, schone vissen kunt zien. En nou echt in de mooiste kleuren.
0: Ik ben echt heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Ja, misschien toch eens een keertje me erin gaan verdiepen om toch maar te gaan doen. We hadden het, woensdag, Linda, hadden wij het nog over Creta. En dat ik nog een keer een wandeling wil maken. Met mijn half afgescheurde Achillespees, zeg maar. Ja, ik heb wel wat dingen op mijn bucketlist zijn die naarmate mijn leeftijd voordat ook wat lastiger worden, zeg maar.
1: Ja, maar dat geeft niet. Dat is toch hartstikke. Nee, dat alles is mogelijk, hè? Nee, ik bedoel, je moet geen dingen gaan uitsluiten vanwege leeftijd of iets. Moet je gewoon doen.
0: Heb je het volgende uur nog meer van dat soort dingen waardoor ik ga nadenken van, nou, dat kan ik ook wel eens gaan doen.
1: Nou, dat niet, denk ik. Maar we hebben Lilian Zielstra straks in het volgende uur. En zij brengt ons op de hoogte van het programma in de bibliotheken van Westerwolde. En we spreken Gerrit van der Veen over het Hazenwinkelfonds.
0: Dat allemaal na het NOS-journaal van 10 uur.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: rust. Het is nu 10:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: klassiekers van toen ook, die hoor je bij ons op Groningen 1. Hermans Hermans en Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. We spreken zo dadelijk met Lilian Zielstra en zij geeft ons een update over het programma van de bibliotheken in Westerwolde. En het Hazewinkelfonds biedt financiële steun aan inwoners van Groningen en Drenthe die het moeilijk hebben. Met een eenmalige bijdrage helpt het fonds mensen bij noodzakelijke uitgaven die zij zelf niet kunnen betalen. We spreken hierover met Gerrit van der Veen. En we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Plaatje 2 is Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3, R.E.M. en Shiny Happy People. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ja, Linda, leg uit. dit kwam uit jouw koker.
1: Nou, het is meer dat ik denk van ja, weet je, ik mis soms wel eens wat. Zomerhits van deze tijd. Hè? Cheerio, ja. Dat was ook. Het is niet zozeer dat ik dat thuis alleen maar draai, hoor. Dat wil ik toch eventjes mededelen. Maar dit vind ik ook zo eentje dat ik denk van ja, dit is toch wel lekker zo af en toe. Zo af en toe, hè?
0: Ja, precies. Ja. Hij heet ook nog eens een keer even serieus, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, dat.
0: Ja, dus Baila de Gasolina. En daarvoor de Soslido Summer Nights over Gasolina gesproken. Diesel was dat. Ja, dus hebben we dat rijtje met dure brandstof ook weer compleet.
1: Ja, zo gaat dat, hè? Dat kunnen wij gewoon.
0: Het is echt weer vrijdagochtend hier, merk ik al.
1: Heerlijk, chaos. Maar goed, weet je, dat is ook wel weer fijn om zo het weekend weer in te gaan, toch?
0: Droom, en zometeen spreken we Lidian Zielstra van de bibliotheek in Westerwolde. Wat er de komende periode allemaal te doen is na de Supremes.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand hebben wij weer even een update van wat er allemaal te doen is in de bibliotheken. En dit keer is Westerwolde aan de beurt en hebben wij aan de telefoon Lilian Zielstra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is bijna, of het is na vandaag natuurlijk vakantie. Is er wel iets te doen in de bibliotheken?
2: Ja, zeker. We gaan op verschillende plekken voorlezen deze zomer. We gaan namelijk op komende maandag gaan we naar Zwembad de Barlaag in Vlagwedde. Dan sluiten we aan bij Westerwolde Beweegt. Die organiseren dan de Summer Break.
1: Ja.
2: Dus dan zijn we van 1 tot 4 staan we bij de Barlagen. Dus dat is op 6 juli. Dan gaan we op woensdagochtend 8 juli gaan we naar de speeltuinvereniging Troppel. Daar zijn we dan van 10 tot 11 gaan we ook voorlezen en allerlei leuke spelletjes doen en knutselen. Dan staan we op zaterdag 11 juli de hele dag op Montmartre in Sellingen. Dan hebben we samen met Welzijn een letterwerkplaats. Dus dan kun je bij ons een tasje versieren, een eigen linnen tasje. En bij Welzijn kun je vriendschapsarmbandjes maken. En dan hebben we nog op maandag, wat is het dan? Maandag 13 juli,
1: ja.
2: Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Dan heeft Welzijn een picknick in Sellingen bij het Egelbos. Van 9:30 tot 11:30. En daar zijn wij dan ook bij, ook weer met knutselen en voorlezen.
1: Dus ook in de vakantie gaat het gewoon door?
2: Ja, zeker. Ja, juist.
1: Ja, dat is hartstikke fijn. Kunnen mensen zich daar ook voor aanmelden? Moet dat ook? Of?
2: Oh ja, dat had ik even bij moeten zeggen. Voor Summer Break moet je inderdaad even aanmelden. Maar dat gaat dus via Westerwolde Beweegt.
1: Ja, die hebben Tim Bijleveld hebben wij net in de uitzending gehad. Ja, dus die heeft alles al over verteld.
2: Nou, precies. Via Tim inderdaad. Ja, de speeltuinvereniging hoef je hier niet voor aan te melden. Sellingen hoef je hier niet voor aan te melden op 11 juli. En op 13 juli is wel die picknick van Welzijn. Daar moet je je wel even bij aanmelden, maar dat gaat via Welzijn dus.
1: Oké, nou dat is wel even goed om te weten. Kunnen mensen het programma ook ergens teruglezen?
2: Ja, groningsebibliotheken.nl/agenda.
1: Kijk, hartstikke goed. Dankjewel Lilian. En ook voor jullie alvast een fijne vakantie natuurlijk.
2: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: The Cars op Groningen 1, Who's Gonna Drive You Home? En daarvoor Cyndi Lauper en True Colors.
1: Ja, het is bijna 22:30. Ik zit even naar Greta te kijken, want...
0: Die is nog druk bezig op de redactie,
1: ja,
0: dus...
1: Ja, die is nog druk bezig. Het is natuurlijk ook nog een beetje vroeg, hè?
0: Ja, precies. Het is 1:58, dus we zijn gewoon te vroeg. Maar ik ben wel benieuwd wat eigenlijk op dit moment de belangrijkste headline is in de regio, Greta.
1: Ja, nou zet je haar natuurlijk wel een beetje... wel spannend van, natuurlijk.
0: Nou, ze is de hele ochtend al heel druk bezig, dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, dat hangt er een beetje van af. Wat ook, ik probeer altijd zoveel mogelijk breed te denken. En voor mij persoonlijk, daar begin ik mee... is het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk. Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van de baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. De aanleg van de Westpier in de Eemshaven kan van start. Dankzij een bijdrage van 36 miljoen euro uit Nijbegun is er voldoende geld om met het project te beginnen. Als alles volgens planning verloopt, vertrekt in het derde kwartaal van 2028 de eerste veerboot van de Eemshaven naar Arendal in Noorwegen. Dat is een jaar later dan eerder was gepland. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moeten er 2 veerboten worden aangeschaft, de Westpier worden aangelegd en de benodigde vergunningen regelen. In het Noorse Arendal zijn de voorbereidingen inmiddels al in volle gang. Daar wordt de haven klaargemaakt voor de komst van de veerdienst uit Nederland. Een jong stel uit de provincie Groningen beheert volgens een onderzoek van Justice for Prospectory, kortweg GFP, meer dan 20 Facebookpagina's met samen ruim 600.000 volgers. Volgens de onderzoekers worden via die pagina's dagelijks grote hoeveelheden nepnieuws en polariserende berichten verspreid. De beheerders zouden geld verdienen aan advertenties wanneer bezoekers op hun links in de berichten klikken. GFP stelt dat veel van de berichten zijn gericht tegen vreemdelingen en politici. Ook blijkt uit het onderzoek dat het grootste deel van de Nederlandstalige haatberichten op Facebook vanuit het buitenland wordt verspreid. Femke van der Schuur uit Boven Pekela is afgelopen woensdag benoemd tot kinderburgemeester. En Liam Schaftenaar uit Oude Pekela tot loco-burgemeester van de gemeente Pekela. Zij nemen het stokje over van Lieke Oppenwaal en Saar Kremers. Een heel schooljaar lang, 2026-2027, gaan Femke en Liam zich inzetten in Pekela. Ook is voor de allereerste keer een kinderraad geïnstalleerd. En die bestaat uit 10 kinderen uit de gemeente Pekela. En komt 2 keer per jaar bij elkaar om met de burgemeester te denken over thema's die belangrijk zijn voor kinderen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag volop de ruimte en er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en een plaatselijke bui is niet helemaal uitgesloten. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Plaatje 1, Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Plaatje 2, Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3, R.E.M. en Shiny Happy People. Het is nog niet heel veel veranderd met de stemmingen op Facebook.
1: Het is duidelijk. Gewoon onze smaak vandaag in de studio is anders dan die van onze luisteraars.
0: Nou, niet alleen vandaag. Ik zie daar toch wel een trend in op de een of andere manier. Dat waar wij voor kiezen, dat is meestal niet degene.
1: Zou er gewoon een soort conspiracy theory... zouden onze luisteraars dat hebben afgesproken met elkaar?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee? Dat denk ik niet. Nee, vast niet.
1: Ik wou net Julian vragen wat hij vindt, maar hij rent snel de studio uit. Hij denkt voordat hij van Assema tegen mij begint...
2: Ik heb keuze 1 niet gehoord.
1: Keuze 1 niet gehoord.
0: Dat is Earth, Wind and Fire and Boogie Wonderland. Jan, kan je me een stukje zingen?
2: Nee. Ja, die ken ik wel. Nee, was...
0: 2 is Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3, R.E.M. en Shiny Happy People.
2: Kies ik voor 3.
0: Ja, kijk, toch wel, hè?
1: Ja, je zit in ons kamp, je mag blijven.
0: Ja, precies. Ja, we hebben dat allemaal een beetje, dat 3 toch wel het leukste is. Maar als je op Facebook kijkt, is de keuze toch wel anders. En dat maakt ook niet uit, hè? Ik bedoel, daar is het natuurlijk
3: ik denk het wel, want de mensen op Facebook, die stemmen, die tellen.
0: Ja, precies.
1: Die van ons niet, nee, dat klopt.
0: Nee, daarom. Dus, het maakt ook niet uit wat wij daarvan denken.
3: Nee.
0: Dus het gaat erom wat op Facebook staat inderdaad en hoe daar gestemd wordt. Dus mocht je nou zoiets hebben van... ik vind R.E.M. ook heel erg leuk... dan kan je altijd nog stemmen tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Maar het mag, alles mag, hè. Ik bedoel, wij kijken gewoon om 11:45 wat er gestemd is. En dat is hetgeen wat we gaan draaien. Dus ik ben heel benieuwd.

0: 10cc en The Things We Do For Love. En daarvoor Gloria Estefan met de Miami Sound Machine en 1, 2, 3.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Het Hazenwinkelfonds ondersteunt inwoners van Groningen en Drenthe die te maken hebben met financiële problemen. We spreken met voorzitter Gerrit van der Veen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik wist niet dat het bestond.
3: Nee, dat horen wij wel vaker. En eigenlijk ben ik ook wel blij dat je, zeg maar, ook dat jullie zeggen, hey, kom eens even bij ons langs, zeg maar, voor een interviewtje bij ons in de studio. Ja, ik zit al thuis op achter de telefoon. Maar ik ben er wel heel blij mee. Zal ik even wat kort vertellen over het Hazenwinkelfonds?
2: Dat lijkt me helemaal goed.
3: Oké. Hazenwinkelfonds is eigenlijk een van, als je in dat wereldje eens kijkt, een tal van fondsen die ooit eens een keer ontstaan zijn. Het Hazenwinkelfonds is in 1988 bij het 100-jarig bestaan van het Liever van het Noorden, door de toenmalige eigenaar, de familie Hazenwinkel, die hebben toen gezegd, god, met het 100-jarig bestaan willen we een bedrag beschikbaar stellen voor mensen die eigenlijk in acute financiële nood zitten. Wat hebben ze toen gedaan? Dus dat is zo'n 38 jaar geleden. En dat geld dat wordt eigenlijk, zeg maar, belegd. En wij kunnen, en we zijn in staat als stichting Hazenwinkelfonds, om, zeg maar, per jaar zo'n 125.000 euro vrij te maken in de vorm van giften aan mensen die in acute financiële nood zitten. En dan moet je denken aan ongeveer giften tussen, nou, dat kan tussen de, soms 50 euro zijn, het kan soms tot 2500 euro in de praktijk zijn. Ja. Dat ligt aan de hand van de aanvraag die mensen bij ons doen. En dat doen we al 38 jaar, zeg maar.
2: Oké. En hoe werkt het fonds precies? Want stel, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe koelkast nodig. Hoe gaat dat dan?
3: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Wij kunnen niet rechtstreeks aan mensen gelden overmaken. Voor mensen die in financiële nood zitten en waarvan we een eenmalig gift kunnen doen. Die hebben bijvoorbeeld geen andere mogelijkheid, geen spaargeld. Ze kunnen geen bijzondere bijstand van de gemeente aanvragen voor een bril of een koelkast of wat dan ook. Maar ze moeten dat wel doen via een intermediair. Met een intermediair bedoelen we meestal, als iemand in zo'n financiële situatie zit, dan is hij wel eens verbonden aan iemand die van maatschappelijk werk behulpzaam voor ze is, of in Groningen de WEI-organisatie, of een sociale dienst, of een schuldhulpverleningsorganisatie. Dus het zijn met name organisaties in het sociaal-maatschappelijk werk, waar veel mensen al vaak een relatie hebben. Dat zijn organisaties die bij ons een aanvraag kunnen doen. Dus mensen die ook luisteren bij jou en die zeggen van, goh, ik zit eigenlijk in zo'n situatie en ik zou wat willen, dan moeten ze eigenlijk zich wel melden bij een van die organisaties en zeggen, goh, ik heb gehoord van het Hazenwinkelfonds en eigenlijk, goh, we hebben een koelkast of een bril of, nou ja, er zijn tal van voorbeelden die we hebben, hoor. En dan zetten zij dat in werking en dan ontstaat.
2: Oh, ineens ben je weg. Klopt dat?
3: Ben
2: je
3: er
2: nog? Ja. Oh,
3: ben
2: je bent er nog. Oh, gelukkig maar. Het was ineens stil op de radio.
3: Oh, oké. Okay. Af en toe moet ik even ruimte geven om een vraag te stellen als je dat wilt.
2: Nee, ik vind het helemaal prima zo. Nee, het is juist heel fijn dat de informatie bij de luisteraar terechtkomt natuurlijk. Dus dat gaat helemaal goed zo. Ja, want u gaf al aan van, het kan een uitgave zijn van 100 euro tot bijvoorbeeld 2500 euro. Ja, ja, kunt u voorbeelden noemen van waar het allemaal voor gebruikt kan worden?
3: Ja. Ja, we hebben wat we veel meemaken bijvoorbeeld is zijn tandartskosten. En dat betekent vaak omdat mensen of niet verzekerd zijn, of zwaar onderverzekerd zijn, of zeg maar uit de situatie van bijvoorbeeld armoede komen en wellicht weer op zich een baantje op zich te hebben. Nou, ik denk, god, mijn gebit is, ik heb zoveel problemen met mijn gebit. Dat zien we vaak terugkomen. Of we zien mensen die zeggen van, die krijgen een woningje toegewezen en komen naar beschermd wonen of zo. En die hebben geen vloerbedekking op de grond of wat dan ook enzovoort. En er zijn geen organisaties die daar op dat moment even financieel in bij kunnen springen. Nou, dat doen we wel, woninginrichting, vloerbedekking, babykamer uitzet doen we wel eens, koelkasten, verhuiskosten. Soms is er iemand die van een huisje naar een ander huisje gaat, die zit dan met een soort sleutelgeldsituatie, problematiek. Nou, daar springen we in bij. Er zijn gezinnen die absoluut afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoelbus. En werkende of niet werkende, dat maakt het voor ons niet zoveel uit. Maar die hier in staat zijn dat te betalen, nou, dan doen we kunnen bijdragen daarin. Doen vaak gaan meer fondsen dan aangeschreven worden door de gezinnen, hoor. Maar ja, dan kunnen we dat ook verlichten wat dat betreft. Dus ja, er zijn ook voorbeelden van meisjes die uit een love scene zijn gekomen. En die eigenlijk weer de benen door krijgen hoe ze verder moeten. Nou, dan kunnen we daar aan de hand van dat ondersteuning van degelijke huisvragen, wat dan ook, die doet dan een aanvraag bij ons voor huisvesting, al dat soort zaken. Zo moet je
2: het
3: zien.
2: Juist, dus het zijn echt eenmalige giften die helpen bij noodzakelijke uitgaven. Dus die echt op dat moment nodig zijn.
3: Ja, precies. We zeggen altijd inderdaad wat bedoeld voor noodzakelijke kosten van je dagelijks leven eigenlijk. Hè? Dus tandarts, fiets, bed, koelkast, laptop. We doen wel eens een keer, omdat je hebt ook de stichting leergeld. Hè? Dat zijn dus die kinderen tot 18 jaar kunnen daar terecht voor als zij geld nodig hebben voor school en zo. Ja. Maar soms doen we daar samen dingen mee of komt dat ook bij ons terecht. Maar het zit echt in die hoeken wat jij ook zegt.
2: Ja, duidelijk. Ja. En hoe kunnen mensen nou een aanvraag indienen?
3: Als je denkt van, of als je iemand weet van, je zegt, dit zou wel eens iets kunnen zijn voor diegene die ik ken, hè, waarvan je het beeld hebt dat hij inderdaad ook eigenlijk geen cent te maken heeft, als ik het zo zeg, mag zeggen, dan is wel de overweging van, hey, wat ik zeg, meestal zijn die mensen gereageerd, hebben ze kennis van, of zijn ze, hebben ze, hoe heet dat, een relatie met een sociaal-maatschappelijke organisatie, maatschappelijk werk, sociale dienst, we mogen ook dan verslavingszorg liggen, dus heils, humanitas, Mee, dat soort organisaties, dan moeten ze daar toch wel toe wenden. Niet rechtstreeks naar ons toe, want daar zit een soort aanvraagprocedure bij. En diegene, de organisaties waar we dus heel veel mee samenwerken, en dat zijn de organisaties die ik bijvoorbeeld genoemd heb, maar het kunnen er nog meer zijn, die gaan dan of kunnen contact opnemen met ons secretariaat of onze website. En die doen dan de aanvraag namens die persoon. We werken wel snel, hoor. We proberen het snel, maar binnen een week, twee weken wel weer de laatste reactie weer terug te geven.
2: Ja.
3: Om het wel snel te kunnen regelen. Maar het kan niet als individu. Je moet via een intermediaire organisatie.
2: En heeft u het idee dat er heel veel intermediaire organisaties zijn die hier vanaf weten?
3: Nou, kijk, waarom wij vorige week hadden we RTV Noord toen belden jullie ook gewoon weer bij ons, alsjeblieft even een interview doen. Want wij merken is dat het aantal aanvragen bedalende is bij ons. En daar maken we ons ook wel wat zorgen over. En toen dachten we, nou, we moeten toch eens een keer. Kijk, we kunnen moeilijk de krant in gaan of zo, omdat we niet rechtstreeks naar mensen toe kunnen. Hè? Dat gaat altijd via organisaties.
2: Ja.
3: Vandaar ook. Maar we merken dat het minder wordt. En we denken dat komt bijvoorbeeld. Als bij bepaalde organisaties, noem maatschappelijk werk, iemand weggaat die bij ons bekend was, dan ben je meestal ook weer uit het hoofd van zo'n organisatie. Hè?
2: Ja.
3: Dus dat soort wisselingen vinden plaats. Er zijn extra fondsen in Groningen. Ik hoorde bij jullie op het nieuws, dacht ik, jullie het Nijbegun even noemden met de aanleg van die kade.
2: Ja.
3: Nou, Nijbegun heeft ook heel veel sociale middelen. En dat is eigenlijk wel mooi. Maar we weten dat er armoede is. We werken ook veel samen met de Stichting Urgente Noden, Sun, ook wel bekend in het gebied. We hebben samen ook een secretariaat, zeg maar. Dus daarom, af en toe, dan slaan we op de trom. Omdat we zeggen, hey, we willen graag mensen helpen. En we zien het even wat minder worden en zo.
2: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend fijn dat u de tijd heeft genomen om bij ons ook in de uitzending aanwezig te zijn. En voor de luisteraars, ook op onze website www.westerwoldeactueel.nl of op www.groningen1.nl kunt u meer informatie vinden. Dus dat gaat goed komen. Dank u wel.
1: Houd je op de hoogte.

0: Ja, de Supremes hebben hem ooit gemaakt en veel kansen heeft hem niet geheel onverdienstelijk gecoverd. You Can't Hurry Love op Groningen 1.
1: Ja, het is bijna 11 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En RTV Go en RTV Westerwolde zetten morgen een belangrijke stap in de ontwikkeling van streekomroep Groningen 1. En we spreken daarover met onze voorzitter Jan Hebers. En Suzanne Visser die vertelt ons alles over het aankomend programma van De Klinker in Winschoten.
0: Dat allemaal na het NOS-journaal van 11 uur. Tot die tijd de Goo Goo Dolls en Iris hier op jou, Groningen 1.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid om 7 minuten over 11 op Groningen 1.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. RTV Go en RTV Westerwolde zetten morgen een belangrijke stap richting de nieuwe streekomroep Groningen 1. En vanaf die dag zijn alle radioprogramma's te horen onder de naam Groningen 1. En worden ook de nieuwe huisstijl en de vernieuwde nieuwswebsite officieel gelanceerd. Ja, en daarover spreken wij met voorzitter Jan Hewers. En elke maand horen wij van de klinker in Winschoten hoe het programma er voor de komende tijd uitziet. Zo ook vandaag. We spreken straks met Suzanne Vissen. En we hebben natuurlijk de wie van de drie. Hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Plaatje 2 is Wham met The Edge of Heaven. En plaatje 3 is R.E.M. en Shiny Happy People. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ja, echte jong en wild muziek noem ik dit dan altijd. Eric Prits en Colin. Ja, jij zit bij ons in de studio, Jan Evers.
1: Goedemorgen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.
3: Ja, want morgen gaat een belangrijke dag zijn in de ontwikkeling van streekomroep Groningen 1. Voorzitter Jan Evers is bij ons in de studio aanwezig. Ja, op dit moment ben je eventjes in functie, Jan.
4: Dankjewel, Linda.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat gaat er morgen allemaal gebeuren?
4: Wat gaat er morgen gebeuren? We hebben natuurlijk al een langere periode toegewerkt naar dit moment. Het moment dat Groningen 1 niet alleen een dagprogrammering heeft, maar dat eigenlijk alle radioprogramma's, socials, websites samengesmolten worden. RTV Go is zoals je misschien wel weet ontstaan uit een samenwerking en samenvoeging van meerdere lokale omroepen binnen de gemeente Oldambt. En RTV Westerwolde verzorgt al ruim 35 jaar de lokale publieke omroep voor de gemeente Westerwolde en Pekela. En enkele jaren geleden hebben we de intentie uitgesproken om samen te werken met RTV Go. En die samenwerking is ontstaan in een Groningen 1 concept. Met de dagprogrammering waar jij nu ook Jan deze ochtend mee bezig zijn.
3: Ja.
4: En vanaf morgen, en eigenlijk betekent dat vanaf vanavond 12 uur, klokslag 12 uur, 1 seconde daaroverheen, zijn alle programma's vanaf dan onder de noemer Groningen 1. En ook onze socials worden dan samengesmolten. Nieuwe website. Iedereen kent natuurlijk Westerwolde Actueel. Maar dat wordt Groningen1.nl met een compleet nieuwe layout. We krijgen nieuwe logo's. Nieuwe teksten worden geprepareerd. En dan is het echt daar dat we dus niet meer RTV Go en RTV Westerwolde worden genoemd en willen worden genoemd, maar Groningen 1.
3: Maar wat nou als luisteraars denken van, oh, ik kijk nog even op Westerwolde Actueel, want dat is gewoon...
4: Dan word je doorgelinkt.
3: Ah, kijk.
4: Zoals dat zo mooi gaat.
3: Dus dat kan gewoon nog.
4: Ja, dit is even wennen, dat snappen we. Werkgerelateerd heb ik het ook een keer meegemaakt. Een welzijnsinstelling die van naam veranderde. En heel veel mensen jaren daarna nog. En dat snap ik en dat snappen wij. Ook als bestuur, ook als medewerkers, ook als vrijwilligers. Dat gaat even duren. Maar daarom dat we middels onze Jan links van mij, Jan 3... die heeft een leuk stukje ingesproken om dat al de radio al kenbaar te maken. Er is ook wat gemaakt voor de tv. Om toch kenbaar te maken dat je mist ons niet. We zijn alleen wat groter.
0: Ja, het heeft ook een speciale reden ook. Hè? Want gisteren is bekend geworden dat de Tweede Kamer een nieuwe wet heeft aangenomen. Die moet richting de Eerste Kamer. Hoe zit dat nou precies?
4: Dat is een wet die aangeeft dat er vanaf heden de Tweede Kamer akkoord is met 80 streekomroepen. Dus alle lokale omroepen die er waren moeten worden gevormd tot nieuwe mediahuizen. En de wet wordt nog iets aangepast, als ik dat allemaal goed heb begrepen. Want het zou eerst maximaal 80 zijn. Maar ze willen om de paar jaar toch herijken of dat voldoende is, die 80. Zowel in de plus als in de min. Betekent dus dat mediahuizen, lokale kleine omroepen, elkaar moeten vinden om samen dit te gaan doen vanaf 2028. En wij hebben natuurlijk al een hele lange geschiedenis met RTV Go in het kader van de samenwerking. Wat dus is ontstaan in Groningen 1. En die zetten wij graag voort. Het heeft een lange periode geduurd natuurlijk. Ook omdat je beleidsmatig dingen weg moet schrijven, statutair dingen moet regelen. Er moeten onderliggende stukken moeten er gemaakt worden, moeten natuurlijk goedgekeurd worden.

0: Je hebt een PBO, hè? Mensen die iets vinden van de programmering. Er zit een ICE-norm erachter, die moet allemaal bekeken worden. Dus het is niet zomaar dat je als, want wij zijn allemaal vrijwilligers, dat zomaar even doet. Maar de wet, de Tweede Kamer zegt nu ook dat deze wet is aangenomen. En wat jij terecht zegt, hij moet nog door de Eerste Kamer. Maar het eerste concept ligt er, de eerste stap ligt er, ja.
1: Is dat dus ook de reden dat het nu gebeurt?
0: Nee. Dat de wet werd aangenomen wisten wij nog niet. We wisten wel dat het concept er lag. Wij wilden graag stappen maken. We hebben ook, zoals jullie weten, heb ik ook een keer over verteld, een budget gekregen, een subsidie gekregen, om het journalistieke gedeelte voor Oost-Groningen in die samenwerking voor elkaar te krijgen. Nou, dit programma is er één van, hè? Nieuws wat jullie brengen in de ochtenden. De nieuwe website en ook de oude website waren er natuurlijk leidend in. Het redactieteam wat er zit en middels onze videoreportages, onze gesproken stukken. Dus dit was een logische stap en een logisch vervolg om te komen tot nu dus één Groningen 1 voor al onze uitingen op zowel radio, tv, socials als website.
2: En als ik nou een favoriet programma heb, bijvoorbeeld Stewtime op RFGO of Brunch Room op Radio Westerwolde, blijven al die programma's en blijven alle stemmen?
0: Ja, de programma's blijven. Er is een werkgroepje is bezig geweest om te kijken wie wat waar. Dus de dagprogrammering, zeg maar. Met die programma's waarmee het bijt, zijn gesprekken of lopen nog gesprekken? Om en te kijken naar andere momenten, zeg maar.
2: Met bijt bedoel je dat ze op hetzelfde tijd worden uitgezonden op een ander radiostation, maar vanaf morgen?
0: Klopt. Die gesprekken zijn in een afrondende fase, lopen allemaal constructief. En die worden dan, betekent dus dat wij een complete dagprogrammering krijgen op Groningen 1. Met dus de input van RTV Westerwolde en de input van RTV Go qua radio. Ja, klopt.
2: Het is een hele stap. En medewerkers weten al langer dat eraan zit te komen. Haal je straks opgelucht adem om middernacht? Dat je denkt, het is zover. Ik kan nu even op mijn luieren rusten. Want jullie als bestuur hier regelmatig de vergaderzaal binnenrennen.
0: Ook de bestuursleden soms hebben vergeten, vooral in de aanloop, is dat je natuurlijk een bepaalde verplichting bent aangegaan als bestuur, als vrijwillig bestuur, dat wel wat consequenties heeft. Want bij de subsidie die is aangevraagd, horen ook gewoon verantwoordelijkheden op het gebied van personeel, op het gebied van wat daarbij hoort over arbo, over saliering, over begrotingen, over noem alles maar op. En dat moet allemaal in de vrije tijd. Sommigen van ons hebben wat vrije tijd. Sommigen van ons hebben er ook nog een baan bij. Maar dit is best wel een klus. En voor ons als bestuur, niet alleen voor mij, voor ons als bestuur is niet vanavond 12 uur leidend. Maar is morgen het toewerken naar morgen. De officiële presentatie van de website en het nieuwe logo. Maar ook dat komende grote jaar nog om al die stukken die moeten worden aangeleverd goed aan te leveren. En dan te kijken welk model we bijvoorbeeld willen als nieuw mediahuis. Hoe we dat vorm gaan geven. Blijven we een bestuur of komt er een raad van toezicht? Dat zijn allemaal dingen waar we ons komende anderhalf jaar op gaan beraden. En kijken wat niet alleen wat wij het beste vinden, maar wat het nieuwe mediahuis Groningen 1 het beste vindt. En we moeten natuurlijk wennen aan het feit dat we als bestuur niet zoveel meer, nou niet zoveel, wat minder hebben te zeggen tot bijna niets op het journalistieke gedeelte. Dat ligt allemaal bij jullie bijvoorbeeld en bij Gerben, hè, onze eindredacteur.
2: Ja, want dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Ik noem hem wel eens plagerig, de chef komt binnen, zeg ik dan. Linda, jij hebt nog veel meer met Gerben te maken. Sorry dat ik een beetje half overneem het programma, maar hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ik wou het niet zeggen,
2: ik zie jullie wel eens de vergaderzaal in rennen. Wat gebeurt daar op de achtergrond?
1: Nou ja, goed, wat gebeurt er op de achtergrond? Wij hebben natuurlijk heel veel redactiedingen die gedaan moeten worden ook. De show is niet zomaar eventjes dat we dat in elkaar zetten natuurlijk. Er wordt over nagedacht, dat wordt ook van tevoren allemaal gepland. En Gerben is daar een hele grote rol in voor ons.
0: Nee,
1: ja.
0: Sorry dat ik even inbreek. Zeker. Niet alleen gepland bij jullie, maar soms ook, en dat is natuurlijk best wel vervelend voor jullie, en dat ook voor jou, soms ad hoc. Ja. Omdat er ineens om 5 of 9 of om 10 uur dingen gebeuren in de wereld.
1: Ja.
0: Dat je denkt van, hé, daar moet ik wat mee. En dan gaat je planning misschien wel een beetje overhoop. Want je moet naar het nieuws. En dat is de kracht van een redactieteam dat we nu hebben. En een redacteur erbij. Die daarin wat kan sturen en kan helpen.
1: Ja.
0: En dat jullie daarin zo flexibel zijn om te zeggen van, hé. Ja.
1: Ja, want het houdt niet op bij deze 3 uren dat wij op de radio zijn, zeg maar. Er zitten wat meer uren in, zeg maar, om alles goed voor elkaar te hebben. En ook gewoon de luisteraars goed te informeren van inderdaad wat er allemaal speelt.
0: Ja, en dan heb je de luisteraars, en dan heb je natuurlijk de kijkers.
1: Ja,
0: en je
1: zeker.
0: Hebt de volgers van onze social media en website.
1: Absoluut.
0: Waarbij het natuurlijk is dat dat nieuws niet is te vangen en nieuws natuurlijk 24 uur per dag doorgaat.
1: Gaat het er allemaal heel anders uitzien? Logo, er komt een nieuw logo.
0: Ja, dat gaat jullie wel verrassen, hoop ik. Kijk ook even mijn collega excuseer aan. Dat gaat jullie verrassen, hè, Greta? Dat gaat ze verrassen, hè, dat
3: ik
0: logo.
3: Ik denk dat heel veel mensen prachtig.
0: Ja, dat denk ik ook. We hebben er heel lang over gedaan, moet ik heel eerlijk zijn. Hè. We hebben echt gefine-tuned over degene jullie morgen gaan zien. Met de G en de 1. Waar de stipjes en hoe de stipjes en welke kleur stipjes. Maar het ziet er gelikt uit.
1: Maar het is nou blauw en wit. Gaat het roze en geel worden? Of,
0: Ja, zoiets.
2: Hij mag gewoon niks zeggen. Hij zegt
1: het. Nee, precies. Ik probeer het er een beetje uit te trekken. Maar het gaat er niet worden.
0: Je zit er niet ver naast.
1: Nee, hè?
0: Het zou wel heel vreemd zijn als we alle kleuren ineens overboord gaan gooien. Dat kan ik wel zeggen. Dat durf ik wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat gaat er echt, wat Greta terecht zegt, het gaat er echt heel anders uitzien. En jullie zullen echt verrast zijn. Dat denk ik wel. Positief verrast, mag ik hopen. Anders hebben we fout gedaan.
1: Het komt vast helemaal goed. Daar hebben we alle vertrouwen in. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het morgen allemaal gaat worden, zeg maar. En ook voor de luisteraars thuis. Ja, ik bedoel, als jullie zoiets hebben van hey, wat een leuk logo. Of je ziet ermee en je denkt van, oh, wat grappig. Laat het ook even weten, hè. Want interactie vinden we ook heel erg belangrijk.
0: Ook als je bepaalde dingen niet kunt vinden op de website. Ze zijn er vast. Ze krijgen alleen een andere plek. Het ziet er gewoon wat moderner uit. We hebben misschien wat te lang vastgehouden aan een ouderwetse look wil ik niet zeggen, maar aan het layout van Westerwolde Actueel. Maar aan de andere kant, het is een van de best bezochte nieuwsites hieruit, misschien wel de provincie. Met toch vrij veel unieke bezoekers elk jaar weer. Maar ook dat was natuurlijk onderhevig aan de tand destijds, zoals we dat zo mooi zeggen. En werd het gewoon tijd om de website een nieuwe layout te geven. En ook die ziet er gelikt uit. En komt erbij natuurlijk in de buurt van hetgeen jij net vraagt naar kleuren en logo's. Dat zal allemaal wat.
1: Wat anders gaat worden.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, inderdaad, thuis ook. Als er inderdaad op- of aanmerkingen zijn of er zijn vragen, kom vooral bij ons. Daar zijn we ook voor. En dan horen we het graag. En voor ons morgen dus een hele belangrijke dag. Nou, bedankt, Jan, voor de informatie.
0: Ja.
4: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, groot applaus voor iedereen bij Groningen 1. En met name eventjes voor het bestuur die keihard werkt op de achtergrond om het allemaal mogelijk te maken. Ja, we horen het allemaal van Jan Hebers. En vanaf middernacht gaat het van start.
1: Maar vergeet niet de medewerkers, hè. Hallo. De credits liggen niet alleen bij een bestuur. Een credits ligt bij het team wat je met elkaar doet.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Greta. Ja, klopt.
2: Is dat ook gelijk weer duidelijk, hè?
0: Ja.
2: Het is 11:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie

Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. Weggebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag volop de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand hebben wij weer even een update over het programma in Theater De Klinker in Winschoten. Zo ook vandaag. Goedemorgen, Suzanne Visser.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat staat er allemaal op het programma?
2: Ja, nou, we zitten vlak voor de zomersluiting. Maar zelfs op de laatste dag hebben we nog een programma. We hebben namelijk de dansuitvoering Let's Dance. We hebben natuurlijk een theater en een filmhuis, maar ook een muziekschool, theaterlessen en danslessen. En vanavond gaan alle leerlingen optreden tijdens Let's Dance. Dat is echt altijd een heel spektakel, van jong naar oud. Ik was gisteren ook nog even aan het spieken en het is zo schattig. Je ziet dan zulke mini peuter ballerina's in de dop. En je ziet dan ook echt al de groepen die al veel langer dansen, veel ervaring hebben, wat ouder zijn. En die knallen echt van het podium af. Dus dat is sowieso echt geweldig. En dat begint om 19:30 vanavond. Dan zijn we een poosje, ik wil niet zeggen helemaal dicht. Want de bibliotheek is ook gewoon open. Dat is natuurlijk onze huisgenoot. Ja. Alle voorstellingen die beginnen echt na de zomer weer. En we hebben op dinsdag 25 augustus beginnen we al met iets bijzonders. Dan werken we namelijk samen met Summerbühne. Zij staan natuurlijk met de Graanrepubliek in onze Graanrepubliek. En we hebben een talkshow met hun op dinsdag 25 augustus. En dan hebben ze eigenlijk een soort van verdieping op die voorstelling. Dus ze hebben allemaal gasten uitgenodigd. Het gaat heel erg over het gebied hier. Ze gaan in gesprek met wetenschappers, politici, activisten en bewoners. En toevallig was een van de presentatrices is Kim. Zij is een podcastmaker. En die was woensdag, waren ze al even op bezoek. En die zei, hoe zit dat dan precies met deze geluidsinstallatie? En ik heb haar gekoppeld aan onze technicus Arnoud. En waarschijnlijk wordt het ook nog wel heel bijzonder met een soort van soundscape en audioervaring. Waar we dus ook nog iets van mee kunnen krijgen. En er zit natuurlijk hartstikke veel muziek in de productie. En waarschijnlijk krijgen we ook nog wel een muzikaal intermezzo erbij. Het is dus de verdieping op eigenlijk op de Graanrepubliek met heel veel achtergrond. Dus dat is iets waar we natuurlijk graag aan meewerken. Dus dat leek ons heel leuk.
1: Ja.
2: En dan hebben we het weekend. Hebben we water bij. Dan staat natuurlijk de hele stad op stelten. En dit jaar, we werken al een paar jaar samen met water bij. Maar dit jaar zijn wij voor het eerst het Kidsplein. Dus dat vinden we heel leuk. Dus we dachten, goed, een Kidsplein. Dat moeten we dan wel goed waarmaken. Dus bepaalde activiteiten die altijd bij het Kidsplein op het rond stonden, die komen ook bij ons. Dus kinderen kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken en van alles doen in de kidstenten. Maar daarnaast hebben we nog een djembe workshop van een van onze docenten, Harvey Marcera. Hij geeft echt, het is altijd, het loopt ook echt als een trein. Dus altijd zit het vol. Omdat hij gewoon heel leuk en heel toegankelijk eigenlijk zo'n workshop geeft. Dus als je geen enkel gevoel voor ritme hebt, dan kan je gewoon aanschuiven. En dan kan je daar gewoon in mee. En ook als je wel wat gevorderd bent, dan is dat ook een ontzettend tof iets. Het is 3 keer op die dag. Dus er zal vast wel een momentje zijn dat je kan aanschuiven. Daarnaast hebben we skelters. En dat is eigenlijk een doorlopend skelterparcours. We hebben een circusgezelschap dat we hebben uitgenodigd. En zij hebben allemaal skelters omgebouwd tot hele toffe soort van autootjes, tonnetjes. En dan hebben we naast de klinker hebben we een kleine route. En dan kan je echt de hele dag kan je in. En ik moet wel stiekem zeggen dat dit niet alleen voor kinderen is. Het is ook een activiteit die juist voor volwassenen is. Dus als je dan weer even jong wil voelen en even de kleine Max Verstappen in je los wil laten, dan kan je dus ook meedoen in dat skelterparcours. En datzelfde gezelschap heeft dus ook een voorstelling. Not Now Who's There. En dat is echt een voorstelling voor het hele gezin. Dat is dus ook buiten, op het plein. Maakt heel gezellig. We hebben een terras open, bankjes. Maar je kan ook gewoon even blijven staan als je door aan het lopen bent door de stad. En het zijn 4 circusartiesten die enorm goed zijn in acrobatiek, in balans houden, maar ook heel goed in jong leren en allerlei trucs. Dus zij hebben ongeveer 20 minuten een voorstelling. En voor wie het leuk vindt, kan dan ook nog 10 minuutjes interactief meedoen.
1: Ja, ik hoor het al wel weer. Er is genoeg te doen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: kunnen mensen het programma ook allemaal even weer terug vinden? Want het is best wel veel.
2: Ja, het staat, we hebben toevallig gisteren op de site gezet. Wel nog goed om te weten, alles van water bij is natuurlijk gratis. Dus dat staat er ook bij. Dus als mensen daar iets van meer van willen weten, kunnen ze er gewoon op klikken. Het is in ieder geval op 29 augustus. En als mensen denken, ik heb gewoon zin, ik kom wel kijken. Tussen 11 en 4 kan je dus bij ons terecht en wordt het leuk. En we gaan natuurlijk duimen voor mooi weer. Het is volgens mij ook altijd mooi weer. Maar stel dat er toch wat spatjes worden verwacht, dan gaat alles gewoon binnen door. Dus wat er ook gebeurt, bij de klinker is er dan wat te doen.
1: Kijk, dat is altijd goed om te horen natuurlijk.
2: Yes.
1: Nou, Suzanne, ontzettend bedankt voor de toelichting maar weer. En ook voor jou een hele fijne vakantie alvast.
2: Ja, dankjewel. En ik wens jullie ook een hele fijne zomer.
1: Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: De George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Het is inmiddels alweer 4:54, Linda.
1: Weet je wat dat betekent, Una Paloma Blanca?
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee, dit is serieus. Jij gaat mij nu iets nieuws leren.
1: Oh, serieus?
0: Ja, of weet je het zelf ook niet?
1: Ja, zeker wel.
0: Geen idee.
1: Dat is een witte duif.
0: Een witte duif?
1: Ja. Nou, ben je daar ook weer op van op de hoogte. Ik denk dat dat ook iets is wat je altijd al een keer graag had willen weten.
0: Dit is nou zo'n feitje wat voor altijd in mijn hoofd zit, waar ik denk, waarom weet ik dit?
1: Nou, door mij.
0: Tada. Dankjewel.
1: Ja, goed. De winnaar van de Wie van de Drie keuzeplaat. Ja, dat is vanochtend Earth, Wind and Fire. We kunnen er niet omheen met Boogie Wonderland. En die gaan we dus zo instarten. Ja, dit was het alweer voor vandaag. We zijn er maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over de tuinvlindertelling. En Hester Bakker komt langs om ons te vertellen over het MOW Museum Westerwolde in Bellingwolde. En wat er de komende tijd allemaal te doen is. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis, een heel fijn weekend.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe bot.

0: Het is nu 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Volgende week staat Westerwolde in het teken van Summer Break. En we spreken hierover met Tim Bijleveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Summer Break, wat is dat precies?
2: Summer Break is een project van het beweegteam van de gemeente Westerwolde. En waarbij we in de zomervakantie een sport- en spelweek organiseren voor jong en oud.
1: Voor jong en oud. En hoe ziet dat er precies uit?
2: Ja, dit jaar hebben wij gaan we weer 3 dorpen bij langs. We beginnen maandag in Vlagtwedde en dan gaan we dinsdag naar Bellingwolde. En woensdag en donderdag zijn we in Ter Apel. En dan hebben we overdag allerlei activiteiten, zoals een beweegfestival voor kindjes tot 12 jaar. Diverse clinics voor onze jongeren in de gemeente. We hebben fiets- en wandeltochten voor senioren. En zo hebben we voor iedereen wat wils.
1: En moeten kinderen zich ook aanmelden?
2: Ja, dat is wel wenselijk. Zeker voor de clinics voor jongeren. Dat is echt wel nodig om je daarvoor aan te melden. En dat kan allemaal op onze website westerwoldebeweeg.nl. Daar staat alle informatie op om je aan te melden. En anders kan men contact met mij opnemen.
1: En hoe zien de activiteiten er precies uit? Wat is er allemaal te doen?
2: Ja, nee, mooi dat je dat vraagt. We hebben het beweegfestival, wat ik al zei, voor de jongste kinderen. Dus dan kun je denken aan

0: dat er gesminkt wordt, dat je kunt knutselen. We hebben springkussens, er is een leuke speurtocht. Dus dat is echt voor, is heel divers en dat is tot ongeveer 12 jaar. We beginnen overigens alle dagen met een prikkelarm beweegfestival voor kinderen die minder goed tegen de prikkels kunnen. Dat is van 10 tot 11 uur. En nou, daarnaast hebben we ook nog clinics voor jongeren. Denk aan persluchtduiken, padel. We hebben een teenage party samen met onze jongerenwerkers van Stichting Welzijn Westerwolde. En voor onze senioren hebben we mooie fietstochten en wandeltochten voorbereid.
1: En zijn er ook nog kosten aan verbonden?
0: Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. De activiteiten zijn gratis. Het is wel zo, wat ik net al zei, dat je voor de clinics, voor de jongeren, moet je dat echt aanmelden. Want zoals bij persluchtduiken, dat is helemaal gratis. Maar we hebben maar beperkt plek. Dus dat is wel belangrijk om je daarvoor via onze website aan te melden. Het beweegfestival, dat is voor de kinderen tot met 12 jaar. Daar kun je ook aanmelden op de dag zelf bij de aanmeldtafel.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, vanaf maandag gaat het dus al beginnen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeel aardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met een lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekend is gemaakt, omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keus voor dit seizoen kan worden veranderd. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. Weggebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag volop de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Goedemorgen.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, want morgen gaat een belangrijke dag zijn in de ontwikkeling van streekomroep Groningen 1. Voorzitter Jan Hebers is bij ons in de studio aanwezig. Ja, op dit moment ben je eventjes in functie, Jan.
3: Dankjewel, Linda.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat gaat er morgen allemaal gebeuren?
3: We hebben natuurlijk al een langere periode toegewerkt naar dit moment. Het moment dat Groningen 1 niet alleen een dagprogrammering heeft, maar dat eigenlijk alle radioprogramma's, socials, websites samengesmolten worden. RTVGO is, zoals je misschien wel weet, ontstaan uit een samenwerking en samenvoeging van meerdere lokale omroepen binnen de gemeente Oldambt. En RTV Westerwolde verzorgt al ruim 35 jaar de lokale publieke omroep voor de gemeente Westerwolde en Pekela. En enkele jaren geleden hebben we de intentie uitgesproken om samen te werken met RTVGO. En die samenwerking is ontstaan in een Groningen 1 concept. Met de dagprogrammering waar jij nu ook Jan deze ochtend mee bezig zijn.
2: Ja.
3: En vanaf morgen, en eigenlijk betekent dat vanaf vanavond 12 uur, klokslag 12 uur, 1 seconde daaroverheen, zijn alle programma's vanaf dan onder de noemer Groningen 1. En ook onze socials worden dan samengesmolten. Nieuwe website. Iedereen kent natuurlijk Westerwolde Actueel. Maar dat wordt Groningen1.nl met een compleet nieuwe layout. We krijgen nieuwe logo's. Nieuwe teksten worden geprepareerd. En dan is het echt daar dat we dus niet meer RTV Go en RTV Westerwolde worden genoemd en willen worden genoemd, maar Groningen 1.
2: Maar wat nou als luisteraars denken van, oh, ik kijk nog even op Westerwolde Actueel, want dat is gewoon...
3: Dan word je doorgelinkt.
2: Ah, kijk.
3: Zoals dat zo mooi gaat.
2: Dus dat kan gewoon nog.
3: Ja, dit is even wennen, dat snappen we. Werkgerelateerd heb ik het ook een keer meegemaakt. Een welzijnsinstelling die van naam veranderde. En heel veel mensen jaren daarna nog. En dat snap ik en dat snappen wij. Ook als bestuur, ook als medewerkers, ook als vrijwilligers. Dat gaat even duren. Maar daarom dat we middels onze Jan links van mij, Jan 3... die heeft een leuk stukje ingesproken om dat al de radio al kenbaar te maken. Er is ook wat gemaakt voor de tv. Om toch kenbaar te maken dat je mist ons niet. We zijn alleen wat groter.
4: Ja, het heeft ook een speciale reden ook. Hè? Want gisteren is bekend geworden dat de Tweede Kamer een nieuwe wet heeft aangenomen. Die moet richting de Eerste Kamer. Hoe zit dat nou precies?
3: Dat is een wet die aangeeft dat er vanaf heden de Tweede Kamer akkoord is met 80 streekomroepen. Dus alle lokale omroepen die er waren moeten worden gevormd tot nieuwe mediahuizen. En de wet wordt nog iets aangepast, als ik dat allemaal goed heb begrepen. Want het zou eerst maximaal 80 zijn. Maar ze willen om de paar jaar toch herijken of dat voldoende is, die 80. Zowel in de plus als in de min. Betekent dus dat mediahuizen, lokale kleine omroepen, elkaar moeten vinden om samen dit te gaan doen vanaf 2028. En wij hebben natuurlijk al een hele lange geschiedenis met RTVGO in het kader van de samenwerking. Wat dus is ontstaan in Groningen 1. En die zetten wij graag voort. Heeft een lange periode geduurd natuurlijk. Ook omdat je beleidsmatig dingen weg moet schrijven, statutair dingen moet regelen. Er moeten onderliggende stukken moeten er gemaakt worden. Moeten natuurlijk goedgekeurd worden. Je hebt een PBO, hè, mensen die iets vinden van de programmering. Er zit een ICE-norm erachter, die moet allemaal bekeken worden. Dus het is niet zomaar dat je als, want wij zijn allemaal vrijwilligers, dat zomaar even doet. Maar de wet, de Tweede Kamer zegt nu ook dat deze wet is aangenomen. En wat jij terecht zegt, hij moet nog door de Eerste Kamer. Maar het eerste concept ligt er, de eerste stap ligt er, ja.
2: Is dat dus ook de reden dat het nu gebeurt?
3: Ja en nee. Dat de wet werd aangenomen wisten wij nog niet. We wisten wel dat het concept er lag. Wij wilden graag stappen maken. We hebben ook, zoals jullie weten, heb ik ook een keer over verteld, een budget gekregen, een subsidie gekregen om het journalistieke gedeelte voor Oost-Groningen in die samenwerking voor elkaar te krijgen. Nou, dit programma is er één van, hè? Nieuws wat jullie brengen in de ochtenden. De nieuwe website en ook de oude website waren er natuurlijk leidend in. Het redactieteam wat er zit en middels onze videoreportages, onze gesproken stukken. Dus dit was een logische stap en een logisch vervolg om te komen tot nu dus 1 Groningen 1 voor al onze uitingen op zowel radio, tv, socials als website.
4: En als ik nou een favoriet programma heb, bijvoorbeeld Stewtime op RFGO of Brunch Room op Radio Westerwolde, blijven al die programma's en blijven alle stemmen?
3: Ja, de programma's blijven. Er is een werkgroepje is bezig geweest om te kijken wie wat waar. Dus de dagprogrammering, zeg maar. Met die programma's waarmee het bijt zijn gesprekken of lopen nog gesprekken. Om te kijken naar andere momenten, zeg maar.
4: Met bijt bedoel je dat ze op hetzelfde tijd worden uitgezonden op een ander radiostation, vanaf morgen.
3: Klopt. Die gesprekken zijn in een afrondende fase, lopen allemaal constructief. En die worden dan betekent dus dat wij een complete dagprogrammering krijgen op Groningen 1. Met dus de input van RTV Westerwolde en de input van RTV Go qua radio. Ja, klopt.
4: Het is een hele stap. En medewerkers weten al langer dat dat eraan zit te komen. Haal je straks opgelucht adem om middernacht? Dat je denkt, het is zover. Ik kan nu even op mijn luieren rusten. Want jullie als bestuur hier regelmatig de vergaderzaal binnenrennen.
3: Ook de bestuursleden soms hebben vergeten, vooral in de aanloop, is dat je natuurlijk een bepaalde verplichting bent aangegaan als bestuur, als vrijwillig bestuur, dat wel wat consequenties heeft. Want bij de subsidie die is aangevraagd, horen ook gewoon verantwoordelijkheden op het gebied van personeel, op het gebied van wat daarbij hoort over arbo, over saliering, over begrotingen, over noem alles maar op. En dat moet allemaal in de vrije tijd. Sommigen van ons hebben wat vrije tijd. Sommigen van ons hebben er ook nog een baan bij. Maar dit is best wel een klus. En voor ons als bestuur, niet alleen voor mij, voor ons als bestuur is niet vanavond 12 uur leidend. Maar is morgen het toewerken naar morgen. De officiële presentatie van de website en het nieuwe logo. Maar ook dat komende grote jaar nog om al die stukken die moeten worden aangeleverd goed aan te leveren. En dan te kijken welk model we bijvoorbeeld willen als nieuw mediahuis. Hoe we dat vorm gaan geven. Blijven we een bestuur of komt er een raad van toezicht? Dat zijn allemaal dingen waar we ons komende anderhalf jaar op gaan beraden. En kijken wat niet alleen wat wij het beste vinden, maar wat het nieuwe mediahuis Groningen 1 het beste vindt. En we moeten natuurlijk wennen aan het feit dat we als bestuur niet zoveel meer, nou niet zoveel, wat minder hebben te zeggen tot bijna niets over het journalistieke gedeelte. Dat ligt allemaal bij, bij jullie bijvoorbeeld en bij Gerben, hè, onze eindredacteur.
4: Ja, want dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Ik noem hem wel eens plagerig, de chef komt binnen, zeg ik dan. Linda, jij hebt nog veel meer met Gerben te maken. Sorry dat ik een beetje half overneem het programma, maar hoe zit dat eigenlijk precies?
2: Ik wou het niet zeggen,
4: ik
2: jammer.
4: Ik zie jullie wel eens de vergaderzaal inrennen. Wat gebeurt daar op de achtergrond?
2: Nou ja, goed, wat gebeurt er op de achtergrond? Wij hebben natuurlijk heel veel redactiedingen die gedaan moeten worden ook. De show is niet zomaar eventjes dat we dat in elkaar zetten natuurlijk. Er wordt over nagedacht, dat wordt ook van tevoren allemaal gepland. En Gerben is daar een hele grote rol in voor ons.
3: Nee,
2: ja.
3: Sorry dat ik even inbreek. Want
2: zeker.
3: Niet alleen gepland bij jullie, maar soms ook, en dat is natuurlijk best wel vervelend voor jullie, en dat ook voor jou, soms ad hoc. Ja. Omdat er ineens om 5 of 9 of om 10 uur dingen gebeuren in de wereld.
2: Ja.
3: Dat je denkt van, hé, daar moet ik wat mee. En dan gaat je planning misschien wel een beetje overhoop. Want je moet naar het nieuws. En klopt. Dat is de kracht van een redactieteam dat we nu hebben. En een redacteur erbij. Die daarin wat kan sturen en kan helpen.
2: Ja.
3: En dat jullie daarin zo flexibel zijn om te zeggen van, hé. Ja.
2: Ja, want het houdt niet op bij deze 3 uur en dat wij op de radio zijn, zeg maar. Er zitten wat meer uren in, zeg maar, om alles goed voor elkaar te hebben. En ook gewoon de luisteraars goed te informeren van inderdaad wat er allemaal speelt.
3: Ja, en dan heb je de luisteraars en dan heb je natuurlijk de kijkers.
2: Ja,
3: en je hebt
2: zeker.
3: Natuurlijk de volgers van onze social media en website.
2: Absoluut.
3: Waarbij het natuurlijk is dat nieuws niet is te vangen en nieuws natuurlijk 24 uur per dag doorgaat.
2: Gaat het er allemaal heel anders uitzien? Logo, er komt een nieuw logo.
3: Ja, dat gaat jullie wel verrassen, hoop ik. Kijk ook even mijn collega bestuursleden aan. Dat gaat jullie verrassen, hè, Greta? Dat gaat ze verrassen, hè, dat logo.
0: Ik denk dat heel veel mensen prachtig.
3: Ja, dat denk ik ook. We hebben er heel lang over gedaan, moet ik heel eerlijk zijn. Hè. We hebben echt gefine-tuned over degene jullie morgen gaan zien. Met de G en de 1. Waar de stipjes en hoe de stipjes en welke kleur stipjes. Maar het ziet er gelikt uit.
2: Maar het is nou blauw en wit. Gaat het roze en geel worden? Of,
3: Ja, zoiets.
4: Hij mag gewoon niks zeggen. Hij zegt
2: het. Nee, precies. Ik probeer het een beetje uit te trekken. Maar het gaat er niet worden.
3: Je zit er niet ver naast.
2: Nee, hè?
3: Het zou wel heel vreemd zijn als we alle kleuren ineens overboord gaan gooien. Dat kan ik wel zeggen. Dat durf ik wel zeggen.
2: Ja.
3: Maar dat gaat er echt, wat Greta terecht zegt, het gaat er echt heel anders uitzien. En jullie zullen echt verrast zijn. Dat denk ik wel. Positief verrast, mag ik hopen. Anders hebben we fout gedaan.
2: Het komt vast helemaal goed, daar hebben we alle vertrouwen in. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het morgen allemaal gaat worden, zeg maar. En ook voor de luisteraars thuis. Ja, ik bedoel, als jullie zoiets hebben van, hé, wat een leuk logo. Of je ziet ermee en je denkt van, oh, wat grappig, laat het ook even weten. Hè? Want interactie vinden we ook heel erg belangrijk.
3: Ook als je bepaalde dingen niet kunt vinden op de website, ze zijn er vast. Ze krijgen alleen een andere plek. Het ziet er gewoon wat moderner uit. We hebben misschien wat te lang vastgehouden aan een ouderwetse look wil ik niet zeggen, maar aan het layout van Westerwolde Actueel. Maar aan de andere kant, het is een van de best bezochte nieuwsites hieruit, misschien wel de provincie. Met toch vrij veel unieke bezoekers elk jaar weer. Maar ook dat was natuurlijk onderhevig aan de tand destijds, zoals we dat zo mooi zeggen. En werd het gewoon tijd om de website een nieuwe layout te geven. En ook die ziet er gelikt uit. En komt erbij natuurlijk in de buurt van hetgeen jij net vraagt naar kleuren en logo's. Dat zal allemaal wat...
2: Wat anders veranderen. Gaan worden.
3: Ja.
2: Nou ja, goed, inderdaad, thuis ook. Als er inderdaad op- of aanmerkingen zijn of er zijn vragen, kom vooral bij ons, daar zijn we ook voor. En dan horen we het graag. En voor ons morgen dus een hele belangrijke dag. Nou, bedankt, Jan, voor de informatie.
5: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Dat is een nummer wat uitkwam in het jaar 1981. Haalde een zesde positie in de Nederlandse top 40. En op dat moment hadden ze een aantal hits al op hun naam staan. En er zouden ook nog heel veel gaan volgen. En het was een van de eerste, of een van de meest succesvolle meidenbands die we hebben gekend in Nederland. De Dolly Dots hoor je. Een PS. En dat is allemaal inmiddels alweer zo'n 45 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. Het Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauw houden. Wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. MK Crystal. De Four Tops komt eraan. Fleetwood Mac, Ottawan Cadans. Daar zie ik nog iets van Robin S. op mijn lijstje. Evenals Matthias Rijn. Jawel. Lene Mellen. Mattia Bazaar. America Birdie. Sailor komt eraan. Evenals Tanita Tekkerem. Love and Spoonful en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. Een leuke gauwhouwer die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. We kennen hem als Terrence Trent Darby. Hier is hij met If You Let Me Stay.
1: Plaatwerk.

is een nummer dat we natuurlijk ook kennen van de Nederlandse band Pussycat. Dit is het origineel van The Four Tops en It's the Same Old Song. Daarvoor MK en Crystal met Dior. Begonnen met Terrorstone Darby, If You Let Me Stay. Door in plaatwerk nu met een van de grote hits van Fleetwood Mac. Hier zijn ze met Don't Stop.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeel aardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met een lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekend is gemaakt, omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keus voor dit seizoen kan worden veranderd. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. De gebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag volop de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Zijn nummer wat in de hitlijsten stond in het jaar 1993. Dat was zijn tweede hitsingle in Nederland. Hiervoor had hij Show Me Love. En dit was Love for Love. En dat was een veel grotere hit in de hitlijst in de tijd. Robin S., oftewel Robin Stone. Artiestennaam Robin S. dus. En dat heette Love for Love. Daarvoor Kadans in het donker. Ottawan draaiden we nog met Hands Up. Begonnen met Fleetwood Mac en Don't Stop. En door in plaatwerk nu met een Duitsstalig plaatje van Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich.
1: Ich lieb

het is een band afkomstig uit Italië. Ze zingen ook voornamelijk in het Italiaans. En we scoorden in heel Europa een hit in het jaar 1986 met dit nummer. Mattia Bazar hoor je met T-Cento. Daarvoor draaiden we Lenne Marlin en dat heette Sitting Down Here. We begonnen met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Is trouwens een nummer wat hij zelf heeft geschreven. Hij wilde het eigenlijk door iemand anders laten uitbrengen, maar omdat niemand het nummer wilde zingen, heeft hij dat zelf maar gedaan. En ja, het werd een gigantisch succes in de tijd. Door in plaat ik nu met America and a Horse with No Name.

het is iets waar ik nog regelmatig mee te maken heb eigenlijk. Met een traffic jam. Niet echt leuk. Maar goed, ja, het is niks aan te doen. Gewoon rustig blijven, dat is altijd het beste. Sailor hoorde je met traffic jam. Daarvoor Birdie en de vissers van Zoltkamp. En daar weer voor America, A Horse With No Name. Zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou hem gewoon hier. De volgende is een singer-songwriter, afkomstig uit Groot-Brittannië. Ze is geboren trouwens in Münster in Duitsland. Maar dat kwam omdat haar vader daar gestationeerd was als militair. Ik heb het over Tanita Tikaram en A Good Tradition.

0: Het is nu 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Zie Brandes, Siersema. Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Het is een zangduo afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. En ze heten Daryl Hall en John Oates. Maar als duo dan noemen ze zich gewoon Hall & Oates. En in die hoedanigheid hebben ze een aantal grote hits gescoord in de jaren 70 en 80. En deze was er eentje uit het, een beetje uit het najaar van hun carrière. 1984. En dat was een nummer wat destijds toch een vierde positie haalde in de Nederlandse top 40. Hall & Oates dus met Adult Education. En welkom terug bij deel 2 van Plaatdek. Dat is het komende uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatdek is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. Wat heb ik voor je in petto het komende uur? Ik pak even mijn lijstje erbij. Dan zie ik staan dat we zo dadelijk gaan draaien. Sommieu, Armand, Exile komt voorbij. Evenals The Alan Parsons Project. Miss Montreal komt voorbij. New Kids on the Block. Andrea Berg zie ik staan. Foxy, Cresip, Albert Hammond, Normaal, jawel. En dan zie ik ook nog Blood, Sweat & Tears op mijn lijstje staan. Dus ja, dat belooft wat de komende uur. Ik zou zeggen, laten we gewoon staan op deze zender. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio als ja er. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatdek. Bijvoorbeeld ook de volgende. Een band afkomstig uit Nederland. Jawel, Mai Tai. Hier zijn ze met Female Intuition. Plaatdek.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ja, het is een allergrootste hit, Armand, ben ik te midden. Maar naast deze heeft hij ook nog een aantal leuke andere nummers uitgebracht. Daarvoor draaiden we Son Mieux met muziek van dit moment. En Morning, en daarvoor begonnen we met Mai Tai en Female Intuition. Door nu in plaatwerk met een zeer romantisch plaatje van Exile. En I Wanna Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeel aardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met een lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekend is gemaakt, omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keus voor dit seizoen kan worden veranderd. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. De gebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag vol op de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

The New Kids on the Block en Tonight. Daarvoor draaien we Miss Montreal en hier. Daarvoor zat hij al een Parsons Project met Don't Answer Me. En begonnen met Exile en Kiss You All Over. En ja, de meeste plaatjes gaan over de liefde. Zo ook de volgende van Andrea Berg.

ZFM, we draaiden weer een hele mooie van eigen bodem. Cressip, I Would Stay. En Cressip is een band rondom natuurlijk de zangeres en pianiste Jacqueline Govaert. Ook haar zus Anne Govaert zat in de band. Evenals Annelies Kuifstes en Joost van Haren. Dit was denk ik wel hun meest succesvolle hit eigenlijk. Daarvoor draaien we Foxy Get Off. Hij begon met Andrea Berg. Du hast mich tausendmal belogen. En in Blaaldwijk is het nu tijd geworden voor Albert Hammond en de Free Electric Band.

Ja, dit nummer betekent inderdaad een grote doorbraak in Nederland. Normaal en oerend hard. Daarvoor Albert Hammond en de Free Electric Band. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatdek. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren. De laatste is voor Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel. Wat mij betreft, tot volgende week. What?

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeel aardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met een lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekend is gemaakt, omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keus voor dit seizoen kan worden veranderd. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. De gebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag vol op de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hans, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 3 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het landelijk vuurwerkverbod is een feit. Vanaf 1 augustus mogen particulieren geen vuurwerk meer kopen of afsteken. Voor vuurwerkverkopers betekent dat verbod een flinke tegenvaller, omdat ze een groot deel van hun omzet mislopen. Ook sommige dierenbezitters vrezen dat de overlast juist langer kan aanhouden als mensen vuurwerk eerder of in het buitenland gaan kopen. Critici betwijfelen daarom of het verbod het gewenste effect zal hebben, zolang zwaar vuurwerk in het buitenland verkrijgbaar is. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkbedrijven te compenseren. Volgens de branche is dat veel minder dan het bedrag waar ze om gevraagd hebben. Aardappelcoöperatie AVB heeft de prijs voor zetmeel aardappelen voor het komend seizoen flink verlaagd. Voor veel Groningse aardappeltelers komt dat als een harde klap. Ook LTO Noord had rekening gehouden met een lagere prijs, maar niet met een verlaging van bijna 50%. Volgens AVB is de prijsdaling het gevolg van een overvolle aardappelmarkt en de economische situatie. Veel boeren reageren teleurgesteld. Ze vinden het besluit te laat bekend is gemaakt, omdat de aardappelen al zijn gepoot en er niets meer aan hun keus voor dit seizoen kan worden veranderd. Het nieuws dat er PFAS is aangetroffen in moedermelk zorgt voor veel vragen bij zwangere vrouwen en jonge moeders. Bij de GGD en andere deskundigen komen veel vragen binnen over de veiligheid van borstvoeding. Toch blijven het RIVM en het voedingscentrum adviseren om gewoon borstvoeding te geven. Volgens beide organisaties wegen de voordelen van borstvoeding ruimschoots op tegen de kleine hoeveelheid PFAS die eventueel in de moedermelk aanwezig kan zijn. Borstvoeding helpt onder meer bij de opbouw van het afweersysteem van baby's en verkleint de kans op allergieën en astma. De gebruikers op de A7 moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden tussen Winschoten en de Duitse grens. Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 21 juli onderhoud uit aan op de snelweg. Daardoor zijn delen van de A7 in beide richtingen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dat geldt ook voor verschillende op- en afritten. De afsluitingen zijn telkens van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes, maar houd rekening met extra reistijd. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Het belooft een zomerse dag te worden in Oost-Groningen. De zon krijgt vandaag vol op de ruimte. Er staat een zwakke tot matige oostenwind, waardoor het warm kan aanvoelen. En vanmiddag wordt het ook warm. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 29 graden. Later vanmiddag en vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en er is plaatselijk een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Vanavond koelt het langzaam af en vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 19 graden.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

het nieuws van 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennessee.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
2: Tot na het nieuws van 7 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
4: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
3: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
5: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
6: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
3: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums en een stem. Ze neemt je mee vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Guido Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
4: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1553.

0: Mr. James Blood on me.
1: We begonnen vanavond met het nummer Little Red Rooster uit 2005. Het werd gespeeld door het orgeltrio van James Carter. We hoorden James Carter tenorsax, Hamiet Bluet baritonsax, James Blood Ulmer gitaar, Gerald Gibbs orgel en Len King drums. James Carter is een bekende Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij kreeg les van Donald Washington en toerde al op 16-jarige leeftijd met een internationale jazzband. Hij speelde bij Lester Bowie, Julius Hemphill, The World Saxophone Quartet, Cyrus Chestnut, Winter Marsalis, Ginger Baker, Benny Golson, Marcus Miller, Steve Turry en vele anderen. Carter is een autoriteit op de vintage saxofoon, onder andere op die van Don Byers. Bassist John B. Williams stierf op 4 juni jongstleden, op 85-jarige leeftijd. Hij studeerde percussie voordat hij overstapte op de contrabas. Hij studeerde onder Ron Carter en werd in 1967 lid van de groep van Horace Silver. Hij toerde onder andere met Roy Ayers, Count Basie, Kenny Burrell, Benny Golson, Bobby Hutcherson en Harold Land. Hij leed aan dementie en kreeg na een val hersenletsel. Hij stierf op 4 februari jongstleden. We draaien uit 1994 Night on the Bajou. Curtis Amy, tenorsax. Steve Huckstetter, trompet. McChesney, trombone. Frank Strozier, piano. John Williams, bas. En Leon Chandler, drums.

Op 15 juni overleed Dolla Brand, ook wel genoemd Abdullah Ibrahim. Hij was een Zuid-Afrikaanse pianist en componist. Duke Ellington en Thelonious Monk hebben grote invloed op zijn werk gehad. Zijn muziek wordt ook wel Cape Town Jazz genoemd, omdat hij veel van zijn werk in en rond die plaatsvond. Tijdens de Afrikaanse apartheid vertrok hij naar New York City en speelde bij Max Roach, Carlos Watts en Randy Weston. In 1959 en 1960 speelde hij bij de Jazz Epistles. In 1968 keerde hij terug naar Zuid-Afrika en trad op met vele jazzmuzici uit Amerika, Europa en Zuid-Afrika. Hij stierf op 15 juni jongstleden in Duitsland en werd 91 jaar oud. We horen uit 1982 Left Alone. Archie Shepp, tenorsax en Dolla Brand, piano.

op 27 mei was de sterfdag van drummer en percussionist Peter Geiger. Hij werd geboren in Zürich, Zwitserland, en werkte in 1960 bij de band van Claude Bolling. Hij maakte opnames met Duke Ellington en Alice Babs. Hij werkte bij Bill Coleman, Stephen Cropelli, Marion Klein, Memphis Slim en vele anderen. Ook trad hij op met Albert Mangelsdorf, Archie Shepp, Jasper van 't Hoff...

0: Eberhard Weber en vele anderen. Hij werd 87 jaar oud. We hoorden het orkest van Duke Ellington in 1963 met Take the A-Train. De drummer is Peter Geiger en het zang is van Alice Babs. We hoorden het orkest van Duke Ellington in 1963 met Take the A-Train.
1: Of the jazz festival known as the Newport Jazz Festival. Prima impresario, a saluto.

Robin Ford is een Amerikaanse blues, jazz en rockgitarist. Hij was lid van de Yellow Jackets en trad op met Miles Davis, Joni Mitchell, Lenny Carlton en Jimmy Witherspoon. Hij werd op 18-jarige leeftijd ingehuurd door Charlie Musselwhite en speelde bij Philip Sese, Marcus Miller, Jerry Granelli, Erik Merenthal, Kenny Garrett, Charlie Hayden en vele anderen. We vervolgen met I Put a Spell on You uit 1988. Robin Ford gitaar, Ralph Towner synthesizer, Charlie Hayden bas, Bill Frisell gitaar en Jerry Granelli drums.

Stine Jensen is een Canadese saxofonist. Ze studeerde bij Pat LaBarbera, Jim McNeely, Kenny Werner en Steve Wilson. Ze trad op met haar zuster, trompetist Ingrid Jensen, Ben Monder, Lauren Lofsky, Danny McCaslin en Geoffrey Kieser. Ze gaf les in jazz en jazz studies aan de Esmond School of Music. We horen uit 2023 2020 Blues. Christine Jensen alt sax, Steve Admiro piano, Adrian Fardady bas en Jim Duxus drums.

0: again.
1: Mark Shearman is een jazz-vibrafonist, pianist, drummer en percussionist. Hij trad op met klassieke orkesten onder leiding van Leonard Bernstein, Sir Geoffrey Salty en Herbert von Karajan, en met jazzmuzici zoals Kenny Barron, Joe Lovano, Michael Barron en Lady Carriel. Hij speelde verder bij Kenny Kirkland, Tony Bennett, Mel Torme, Joe Beck en vele anderen. We draaien uit 2024 het nummer 11-11-44. Joe Magnarelli trompet, Mark Shearman vibrafoon, Donald Fagen piano, Ron Carter bas en Carl Allen drums.

Jimmy Green is een jazzsaxofonist en gospelmuzikant. Zijn carrière startte hij in 1997. Hij trad op met onder meer Marcus Mario Pavano, Aficia Cahen, Ben Reilly, Javé Colon en vele anderen. We horen uit 2015 Sense of Urgency. Jimmy Green tenor sax, Xavier Davis piano, Oguna Ogegbo bas en George Hutchison drums. We eindigen vanavond met het nummer Sense of Childhood uit 2003 van Richard Byrig. Op bas hoorden we George Mraz en de drummer is Billy Hart. George Mraz was een Tsjechische jazzbassist. Hij vertrok naar de Verenigde Staten en speelde bij Oscar Peterson, Pepe Adams, Stan Getz, Michel Petrucciani, Tommy Flanagan en vele anderen. Hij stierf in 2016 en werd 77 jaar oud. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu. Go. Non-stop.

0: mag nog een andere.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
2: Tot na het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het boek mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik met de stier in de rug, geloof ik. En ik zeg dan, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind een station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

0: daar gaan we dan.
1: Oké.
0: Gewoon weer van vooraf aan, ik kan het beste blijven ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is dood en makkelijk gezegd. En eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn. Want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt.
1: Want je kunt

0: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

0: langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: de mensen gaan. U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer, in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.